NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondagsmorgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katrijn spelen is, je moet doorgaan, je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR, NPO 2.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat erin! Weghorst.
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja. Ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De raketten zijn volgens het Iraanse leger onderschept. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en in Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse militairen in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek.
10: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
11: Een vriend ging dit weekend naar een buitenspeelavond voor volwassenen. Het was alles waar hij op hoopte. Een enorm springkussen, op stelten lopen, trefbal met achtervang, mega grote twister en hula hoepen. En krokieschips en wodka ranja.
12: Wodka ranja?

0: Dat was de Arada Guitar Duo. En zij speelden een stukje uit Le Guitare Bien Tempere van Mario Castelnuovo Tedesco. Ja, buongiorno. Het is maandag 8 juni. Welkom bij de ochtend, waar de waan van de dag in een bed van klassieke muziek wordt gelegd. En dat is een mooie combinatie, vinden wij. Ik zal even kijken waar de kranten mee openen. En hier heb ik ze voor me liggen, Trouw. Die zegt D66 wil mishandeling kinderen voorkomen met kind eerst wet. Als een kind zegt thuis onveilig te zijn, moet dat voortaan altijd direct worden onderzocht in plaats van na instemming van een ouder. En de Volkskrant opent met het komende WK voetbal, maar dan in Mexico. Hoe gaat dat land, berucht om zijn drugscriminaliteit, om met de 3 miljoen voetbalfans die worden verwacht? Nou, qua veiligheid worden onder andere robothonden, drones en helikopters ingezet. Nou, hier geen robothonden, nog drones. Ik heb hier voor me tegenover mijn oudspoetser Erik Mulder aan de knoppen. En beroemd om zijn koptechniek, de lange Jacobus en Erne. Goedemorgen, Jacobus.
1: Altijd sterk aan het doel. Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, wat gaan we op maandag muzikaal brengen?
1: Nou ja, kijk, Zwickau, 8 juni 1810. Deze dag werd Robert Alexander Schumann geboren.
0: Oh.
1: Grote naam natuurlijk in de muziekgeschiedenis. Dus ik dacht, we nemen zijn 5 stukken in volkstoon. Voor cello en piano. 5 deeltjes, die vlechten we zo door de hele uitzending heen. Dus die komen 1 voor 1 langs in verschillende bezettingen. Dus we beginnen met nummer 1 voor in de oorspronkelijke zetting voor cello en piano.
0: Nou, daar gaan we naar luisteren. En fijn dat jij luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

0: Ja, je hoorde hier Yo-Yo Ma. Ze is natuurlijk een Emmanuel X piano. En dat is omdat Robert Schumann, Jacobus...
1: Ja, eventjes, als we heel correct zijn, natuurlijk een Duitse naam.
0: De Robert Schumann. Zeker. Dat is vandaag zijn geboortedag, sterfdag.
1: Ja, 8 juni geboortedag.
0: Ja, 8 juni, mooi. Stukken in volkstoon en we horen door de hele uitzending meer die stukken eigenlijk verspreid. Dus het is eigenlijk verplicht om de hele uitzending uit te luisteren.
1: Lijkt me wel, altijd hè.
0: En als eerste krijg je een opdracht, luisteraar. En dat is namelijk de opgave van het cryptogram oplossen. En die luidt: letterformaat dat geschikt is voor een partituur. Letterformaat dat geschikt is voor een partituur. Je stuurt je oplossing tot 8:45. Kan dat via de NPO Luisterapp. Of je mailt naar ons deochtend@kro-ncv.nl. Jacobus moet weer naar jou toe.
1: Ja, want en, jij hebt de prijs voor deze week is weer een kakelvers album, Andrea. Van Lézard Florizant, het muziekgezelschap. En die zijn bezig met een project. Ja, die volgen eigenlijk het leven chronologisch en de reis van Johann Sebastian Bach. Dus deel 1 stond in het teken van Arnstadt en Mühlhausen. Het Noord-Duitse, de geboortestreek van Bach. En toen ging hij naar Weimar. En nu zijn we bij deel 3. En dat is deze week te winnen. Köthen. Daar werkte Bach aan het hof.
0: Köthen, Woistas.
1: 1723 hebben we het over. Toen zat Bach in Köthen. En dus was hij wat meer bezig met seculiere werk. Bijvoorbeeld de orkestsuites zijn uit die tijd. Nou, dat is een mooi project van dit gezelschap. Dus dat is deze week te winnen.

0: Van de Cryptoprijs-CD hoorde je Lézard Florissant. En dit was uit de suite voor orkest nummer 2 van Johann Sebastian Bach. Het derde deel, de Sarabande. En het is precies 7:15, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Marcel Levy, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Bovendien arts, hij werkte lange tijd in Londen. Goedemorgen Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat valt je vandaag op in de krant of in het nieuws wat je met ons wilt delen?
1: Ja, verschillende kleine berichtjes. Ik lees in de Telegraaf, pagina 7, dat we inmiddels een zorgreserve hebben. Dat is opgericht naar aanleiding van tekorten aan zorgpersoneel tijdens moeilijke tijden. Denk aan de COVID-pandemie.
0: Ja.
1: En ik was in het begin een beetje sceptisch. Ik denk, gaat het wel wat worden? Maar inmiddels telt hij 5.500 mensen die allemaal getraind zijn om te kunnen bijspringen in tijden van nood. Echt wel interessant.
0: Ja, en dat zijn dus mensen die gepensioneerd zijn of zo? Of,
1: ja, vaak vroeger in de zorg hebben gewerkt.
0: Ja.
1: En die nu weer een beetje een opfriscursus hebben gevolgd. En die ook gemotiveerd zijn om, als dat nodig is, de helpende hand toe te steken.
0: Ja. Ja, want er wordt wel gezegd, het gaat er niet om of er nog een nieuwe pandemie komt, maar wanneer? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is altijd waar, deze opmerking.
0: Oh, okay.
1: Maar nee, er is genoeg wetenschappelijk bewijs. En ook als je naar de geschiedenis kijkt om te zien van ja, er komt vast wel weer een pandemie. De wereld is natuurlijk ook steeds kleiner aan het worden. Ja. Dus dat gaat misschien dan wel sneller dan dat we er weer eeuwen op moeten wachten.
0: Ja.
1: Maar ja, wanneer weet natuurlijk helemaal niemand.
0: Nee, maar je merkte met dat hantavirus was wel een enorme strenge.
1: Nou, dat was echt overdreven.
0: Ja,
1: dat was echt geen pandemie, was zelfs geen epidemie.
0: Ja, maar iedereen was wel helemaal in de crisis.
1: Getriggerd.
0: Ja, dat wel.
1: Ja. Dat is waar.
0: Wat heb je nog meer?
1: Ja, in de Volkskrant, pagina 2, prinses Mette Marit van Noorwegen is ziek. Zij heeft longfibrose, heel vervelende ziekte, heeft daarvoor een longtransplantatie nodig. En het leidt echt tot een explosie aan potentiële orgaandonoren in Noorwegen.
0: Oh.
1: 30 keer zoveel hebben zich opgegeven als normaal. Ja, dat is natuurlijk wel heel interessant. Het is natuurlijk vreselijk voor Mette Marit, maar wel weer interessant dat er zoveel mensen zijn die kennelijk toch maar een heel klein duwtje nodig hebben om te denken, nee, ik word orgaandonor. Misschien is dat in Nederland ook wel zo.
0: Ja, en is het zo dat, ik bedoel, een nier kan je nog bij leven geven? Kan je ook een long bij leven geven of niet?
1: Nou ja, eventueel één long, maar dat gebeurt toch niet zo vaak.
0: Nee.
1: Het is een hele grote, echt enorme operatie.
0: Nou.
1: Maar dus het is meestal na overlijden.
0: Ja, ja. Maar goed, dus je ziet dat wel als een soort positief iets.
1: Ja, dat kennelijk toch heel veel mensen daar positief tegenover staan. Misschien zich niet opgeven omdat ze twijfelen. Maar inderdaad een heel klein steuntje in de rug. Of zo'n verhaal van iemand wat ze zich aantrekken. En dat is dan toch genoeg om hen te overtuigen.
0: Ja, en over overtuigd gesproken. Je hebt ook iets over de psychiatrie. Wat is wat?
1: Ja, in het Parool stond een mooi artikel over de rol van artificiële intelligentie in de psychiatrie. En dat is voor sommige mentale klachten natuurlijk prima. Want AI, ik weet niet of je wel eens op ChatGPT bent, maar altijd aardig, altijd geduldig, altijd empathisch.
0: Ja.
1: Tot in het oneindige.
0: Vriendin van mij zei ook laatst, die is zo aardig.
1: Ja, geeft je altijd gelijk.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook wel de zwakheid. Want er zijn natuurlijk ook mensen met psychische stoornissen, zoals psychose of ernstige waanbeelden, waarbij het juist niet goed is als je niet tegengesproken

0: wordt.
1: Okay.
0: Dus die mensen die denken iets of die zien iets wat er niet is.
1: Yeah.
0: En dan is het juist beter om te zeggen, nee, luister, dit is er niet. Maar dat zegt AI niet, dus die maakt het erger.
1: Hmm.
0: Dus het is een mes wat aan twee kanten snijdt. Nou, het is er nog niet, maar het moet echt wel nog goed over nagedacht worden hoe dat het beste ingericht kan worden.
1: Ja, duidelijk. Ja, en je hebt altijd muzikale verzoeken. Marcel, wat is het deze keer?
0: Ja, dit is natuurlijk de week dat het WK gaat beginnen. Hè? Dus we gaan het veel over voetbal hebben. Toen dacht ik, voetbal en muziek. Nou, er is natuurlijk best wel een mooi anthem, noemen ze dat, van de Champions League.
1: Ja.
0: Wat misschien ook wel van toepassing is op het WK voetbal.
1: Ja, want het is een soort Champions League van de landen. Hè? Ga jij kijken, Marcel?
0: Absoluut.
1: Oké, we gaan draaien. Dankjewel, Marcel Levy, arts en ontbijtgast vandaag.

Het is ook wel weer eens leuk om in zijn geheel te horen. We horen natuurlijk altijd een fragment als de anthem van de Champions League. Dat was de keuze van Marcel Levy, onze ontbijtgast, vanwege het WK voetbal dat deze week begint. Van Georg Friedrich Händel was dit uit de Coronation Anthem for George II, Zadok the Priest, uitgevoerd door Gabrieli Consort and Players.

0: Het is nog even ver weg, maar in januari wordt Philip Glass 90. Hopelijk haalt hij dat. Dit heeft hij gecomponeerd, Acorus. En zoveel andere mooie werken. Je hoorde Daniel Hope en Kie Peters viool met de Deutsches Kammerorchester Berlin onder leiding van Simon Halsey. Ondertussen is het 8:01. Tijd voor de hoogtepunt van het nieuws. Een Israëlische aanval op Beirut gisteren. Iraanse raketten op Tel Aviv als vergelding. Daarna als wraak daar weer voor een zware Israëlische aanval op Iran vanochtend. Officieel is er een bestand en blijft de Amerikaanse president Trump zeggen dat er een akkoord aanstaande is. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
1: Gisteravond zou hij Netanyahu gebeld hebben om ervoor te zorgen dat Israël zich inhield. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Dus vanuit de Iran wordt hier ook met argusogen naar gekeken dat Trump Netanyahu duidelijk niet onder de duim heeft.
0: Het is nog onduidelijk hoe Trump nu verder gaat. Hij staat onder grote druk van de Amerikaanse politiek om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. De een na de andere supermarktketen stapt uit werkgeversvereniging VNO-NCW. Volgens BNR voelen Albert Heijn, Jumbo en anderen zich niet vertegenwoordigd door de lobbyclub. Ze willen vooral een harder standpunt op het gebied van minimumloon. Lobbyspecialist Peter van Keulen.
2: In deze tijd van de discussie over sociale zekerheid, waar je ook als VNO-NCW zo breed mogelijk gerepresenteerd aan tafel wil met de bonden. En als je dan, 800.000, 900.000... mensen minder representeert in die gesprekken. Ja, dat is niet fijn voor zo'n associatie.
0: Overigens vinden de supermarkten ook de contributie van de VNO-NCW te hoog. De pro-Europese partij van premier Pashinyan, heeft de verkiezingen in Armenië gewonnen. Hij kreeg zo'n 57% van de stemmen. Hij laat daarmee zijn uitdager, een Russisch-Armeense zakenman, ver achter zich. Pashinyan gaat nu eerst werk maken van het aantrekken van de banden met de EU.
3: We will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standard. And that is first strategical goal. After that we will see.
0: Voor Rusland is dat slecht nieuws. Het land probeerde nog de verkiezingen te beïnvloeden door Armeense groente en fruit te boycotten. Uiteindelijk verkochten ze 800.000 kaartjes voor hun reunieconcerten. Kathleen, Karin en Christel, die samen de kinderpopband K3 vormden. Gisteravond was het allerlaatste optreden in Antwerpen. Een hard gelach voor de fans is te zien bij SBS6.
4: Ik denk ook echt dat ik gauw ga huilen. Ik heb nu heel leuk mijn make-up gedaan, maar ik denk niet dat het heel blijft.
5: Als zometeen het allerlaatste nummer wordt gespeeld, wat dan?
4: Ja, ik ben klaar met mijn leven. Ik ben er even. Ik ben er ook aan. Ik mag mij gewoon van die vloer gaan schrepen, denk ik.
0: De originele bezetting van K3 is nu echt gestopt. Een volledig nieuw trio zingt de liedjes nog wel en reist daarmee door Nederland en België. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Andrea. Ja, vanochtend nog een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag en vanavond buien. De westelijke wind neemt toe en het wordt zo'n 20 of 21 graden vandaag. Er staat 93 kilometer file. Valt mee. Eentje die opvalt, A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal West. Daar is een ongeluk gebeurd en je bent een half uur langer onderweg. En tussen Zwolle en Leeuwarden, daar rijden geen treinen. Dat duurt tot 9:45 en het komt door een aanrijding.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: tweede deel uit het pianoconcert van Maurice Ravel, het Adagio Assai. Je hoorde Denis Kosyukin. Jacobus, hoe heet jouw collega?
1: Denis Kosyukin.
0: Oh, Kosyukin. Excuus. Denis Kosyukin. Dat was de solist samen met Orchestre de la Suisse Romande, onder leiding van Kazuki Yamada. En Lynn Filippi maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
2: Ja, sinds juli 2024 kan een sissend geluid op straat strafbaar zijn. Net als een seksuele opmerking of gebaar. Maar in de praktijk levert het verbod nog weinig op, schrijft het AD. Een proef met boa's in 7 gemeenten leidde in 2 jaar tijd tot 6 boetes.
0: En dat komt vooral doordat handhaven ingewikkeld is. Boa's moeten het gedrag zelf meerdere keren zien gebeuren en het moet seksueel, indringend en intimiderend zijn. Gemeenten steunen het verbod, maar zeggen ook op deze manier is optreden vaak bijna niet te doen.
2: Boeren die bijna buren zijn, kunnen straks toch met heel andere stikstofregels te maken krijgen, schrijft de NRC. In het Binnenveld, dat ligt op de grens van Utrecht en Gelderland, mag een Utrechtse boer mogelijk geen mest meer uitrijden. Terwijl een Gelderse collega 1 weiland verderop dat voorlopig wel mag.
0: En dat komt doordat provincies eigen plannen maken, terwijl landelijke regels uitbleven. Minister Van Essen wil nu een gelijk speelveld, maar dat wordt lastig. In het Binnenveld voelen boeren zich klemgezet tussen grenzen, regels en plannen die steeds veranderen.
2: Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp werkt aan gezichtsherkenning voor zijn AI-brillen. De functie is nog niet actief, zegt Meta, maar privacy-experts maken zich wel al zorgen. Dat schrijft de Volkskrant.
0: Die zorgen gaan vooral over herkenning op straat. De bril zou voorbijgangers kunnen koppelen aan sociale media, bijvoorbeeld Instagram. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden, maar in de Amerikaanse versie van de app lijkt de techniek dus al bijna klaar te staan.
2: Ja, verre reisboeken, dat is op dit moment voor veel mensen een onzekerheid. Het voelt in ieder geval onzeker. En daarom laat KLM klanten straks gratis omboeken, staat in de Telegraaf. Zo hoopt de maatschappij dat reizigers toch weer een verre vlucht durven vast te leggen, ondanks de onrust in het Midden-Oosten.
0: Maar KLM maakt zichzelf ook zorgen. Als de olieprijs hoog blijft, wil topvrouw Marjan Rintel deze winter makkelijker vluchten kunnen schrappen. En daarvoor moet Brussel toestemming geven, want normaal moet een luchtvaartmaatschappij het grootste deel van de geplande vluchten ook echt uitvoeren.
2: Even de stad uit, hup het bos in. In Utrecht rijdt deze maand een speciale boshalte, schrijft Trouw. Jongeren kunnen gratis instappen bij de Domkerk en worden dan naar landgoed Beerschoten gebracht. Het idee: stress, eenzaamheid en schermtijd eventjes doorbreken met frisse lucht en natuur.
0: En daar doen ze een zogenaamd bospad. Rustig wandelen, kijken, luisteren en oefeningen doen tussen de bomen. De bedenker hoopt dat jongeren vaker samen naar het bos gaan, want het bos ligt dichtbij. Maar voor veel stadsjongeren voelt het toch als een flinke stap. En dit is uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

0: Het Presto, het vierde deel uit het concert voor blokfluit, fluit, strijkorkest van Georg Philipp Telemann. Je hoorde klarinetist Martin Frust, fluitist Jan Bengtsson samen met de Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van de klarinetist zelf, Martin Frust. We gaan naar de opgave van het cryptogram. Jacobus, die is lastig, zeggen
1: nou,
0: maandag.
1: Die is moeilijk, ja. Er zijn wat mensen zitten in de buurt, maar ook heel veel helaas niet.
0: Nee, want
1: majeur,
0: het is
1: kapitalen.
0: Ja. Nou, de opgave is letterformaat dat geschikt is voor een partituur.
1: Ja.
0: Het is heel cryptisch. Wat zei ze nou? Piccolo, zei iemand?
1: Piccolo, balk is ook niet goed. Liner, notes kwam ik nog tegen. Ja, ja. Notenschrift. Nee,
0: hij is lastig. Maar je hebt nog drie kwartier. Succes.

ter gelegenheid van de geboortedag van Robert Schumann. We worden de stukken in Volkstoon eigenlijk door de hele uitzending verspreid. Je hoorde nu het tweede, langzaam door Nicholas Daniel, hoboïst en pianist Julius Drake, uitgevoerd. Wat gaan we het komend uur doen? Nou, om 7:45 de uitkomst van de libellentuintelling. De Vlinderstichting telt de mooie insecten omdat er zorgen zijn over het aantal libellen. En ik wil even wel benieuwd of jullie hebben meegedaan aan die telling. En wat jullie allemaal geteld hebben, de glazen maken of dat soort dingen. Ja, en dan past deze muziek er natuurlijk heel erg goed bij. La Vie en Rose van Bert Kampfert door Gauthier Capuçon en Lucien Renaudin-Vary en Jérôme Ducrot uitgevoerd. La Vie en Rose. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Elke week op de hoogte van alles wat er speelt. In de NPO Klassiek nieuwsbrief vind je het belangrijkste klassieke muzieknieuws, interessante achtergronden en de mooiste concerten. En natuurlijk ben je als eerste op de hoogte van al onze evenementen. Abonneer je nu en je krijgt de nieuwsbrief elke week gratis in je mailbox. Meld je aan op npoklassiek.nl/nieuwsbrief.
1: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur, in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp zien in de verte. In ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten voor een nationale preventieve aanpak. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone en daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. In de Filipijnen zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf van het veld. Tijdens het EK 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij werd toen met succes gereanimeerd en kreeg een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig en dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Gisteren zag ik 1 juffer over een vijver scheren. En hopsa, een tweede juffertje erachteraan. Ze waren zo rank en fijn en staalblauw en zo pijlsnel. Weg waren ze. Ineens bromde er een dikke hommel langs. Het leek wel een Boeing 747... vergeleken met het zweefvliegtuigje van daarnet. Ja, maar sorry, dikke hommel. Je bent mooi en lief, maar vandaag tel je niet mee.

Kijken, dit was Prokofjev. Stukken voor piano uit Assepoester. Je hoorde Sprinkhanen en Libellen. Hoe toepasselijk, door Olly Mustonen. Nou, goedemorgen, welkom terug bij De Ochtend. Het is maandag 8 juni. Wat gebeurt er vandaag? Nou, de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme presenteert haar eindrapport. En daarin staan onder andere stappen om discriminatie en racisme in Nederland terug te dringen. En de Europese ministers van Defensie ontmoeten elkaar vandaag in Cyprus. Ze praten onder meer over steun voor Oekraïne en over de situatie in het Midden-Oosten. En de BUMA Awards worden uitgereikt. Dat zijn prijzen in allerlei categorieën voor componisten en tekstschrijvers. Het zijn ook prijzen voor klassieke muzici. En de Vlinderstichting die komt dus met de resultaten van de Libellen tuintelling. En die telling was dit weekend. De stichting maakt zich zorgen over een aantal soorten. En ik spreek daar iemand over rond 7:15. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek en een lastig cryptogram. Letterformaat dat geschikt is voor een partituur. Dan kan je je op stuk bijten, maar heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

Die Libelle heet deze polka voor orkest van Jozef Strauss. Ik ga het zo direct hebben over de libellentuintelling. En let op, het is de libel en niet de tijdschrift Libelle. Maar nog één keer Schumann.

0: vanwege dus zijn geboortedag, 8 juni. De Stücke im Volkston. Je hoorde nu nummer 3, Nicht schnell, door Quirin Viers, een celliste, en Silke Avenhaus, pianiste, uitgevoerd. Ja, nu gaan we naar de libellen. De Azuurwaterjuffer, en die had ik dus ook gezien, is de meest getelde libel in Nederland. Dat blijkt uit de libellentuintelling die de Vlinderstichting dit weekend hield. Die jaarlijkse telling moet duidelijk maken hoe het gaat met de libellen in Nederland. Want er zijn signalen dat er steeds minder van die insecten rondvliegen. Gerdien Bos van de Vlinderstichting. Goedemorgen, Gerdien.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is het hele weekend geteld. Wat is een opvallende uitkomst?
1: Ja, het leuke is dat er heel veel tellingen zijn gedaan. In ieder geval meer dan wij hadden verwacht. Dus dat is in ieder geval een hele opvallende, mooie uitkomst.
0: Dus meer mensen hebben geteld.
1: Ja, en dat was eigenlijk ook, dat is een van de redenen waarom wij deze telling organiseren. Om mensen enthousiast te maken voor libellen. Dus dat er dan veel tellingen worden gedaan, dat is een hele mooie uitkomst.
0: Ja, en Paul, is de uitkomst ook, want ik begreep dat die ongeveer hetzelfde is als vorig jaar. Is die heel anders?
1: Ja, klopt. Als we naar de top 5 kijken, dan staan de soorten in de top 5 in dezelfde volgorde als vorig jaar. Dat is op zich ook wel opvallend, want je verwacht altijd wat, wel wat verschillen. Dat kan een beetje verschuiven. Maar dat is helemaal hetzelfde als vorig jaar.
0: Ja, want ik azuurwaterjuffer, lantaarntje, vuurjuffer, watersnuffel, libel onbekend, blauwe breedscheenjuffer. Ja, dus juffers en libellen, hè, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Tenminste, dat zijn twee verschillende soorten. En er vliegen ruim 60 soorten libellen rond. En heel veel mensen weten dat niet. Hè. Is het onbekend, maakt onbemind? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is wel een beetje zo wat libellen betreft. Het zijn hele fascinerende dieren eigenlijk, met hele bijzondere eigenschappen. Maar ja, heel veel mensen weten dat niet.
0: En wat is er zo bijzonder aan die? Wat zijn dat voor eigenschappen dat ze zo bijzonder maakt?
1: Libellen kunnen bijvoorbeeld heel goed zien. Er zijn geen andere insectensoorten die zo goed kunnen zien als libellen. Ze kunnen alle kanten opkijken en ze kunnen allerlei verschillende soorten licht waarnemen en contrasten. Dus ze zijn heel goed afgesteld, zeg maar, op het waarnemen op zicht.
0: Ja, zijn een soort super drones eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Terwijl andere insecten soms alleen maar vage contouren kunnen zien, kunnen libellen echt heel veel details juist zien.
0: Goh, nee. Ik ben benieuwd hoe dat onderzocht wordt, maar daar hebben we geen tijd voor. Ik bedoel, zo'n telling is er niet voor niets, want het gaat toch best wel slecht met een aantal libellen. Wat is voornamelijk de voornaamste problemen waar ze tegenaan vliegen?
1: Misschien is dat vliegen nog niet eens de juiste uitspraak, want libellen die leven als larven in het water.
0: Oh ja.
1: En het zijn waarschijnlijk voornamelijk problemen juist in het water die ervoor zorgen dat het niet zo goed gaat met de libellen. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over waterkwaliteit. Dus er zitten natuurlijk tegenwoordig allerlei stoffen in ons oppervlaktewater. Zoals bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, stikstof, allerlei restafval van

0: de industrie. Dat maakt het er allemaal niet beter op.
1: Nee. Nee, dat kan iedereen wel op zijn vingers natellen. En wat doen jullie dan met die uitkomst? Ga je dan wapperen met de papieren en de cijfers in Den Haag?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben onlangs ook een nieuwe rode lijst gepubliceerd. Waar dus op staat welke soorten het meest bedreigd worden. Daar gingen toch best wat alarmsignalen af. Ja. Omdat het juist met die hele algemene soorten die je ook in je tuin kunt zien, dus tijdens die tuintelling, juist met die soorten gaat het ook heel slecht. En dat zegt eigenlijk dat ons watersysteem overal in Nederland eigenlijk niet in orde is.
1: Nee, dat is een groot, groot probleem natuurlijk. Even tot slot, kunnen wij zelf mensen nog wat doen om de libellen en de juffers toch een goed onderkomen, vooral een goed water te bieden?
0: Ja, als je nog geen vijver in je tuin hebt. Het is heel makkelijk eigenlijk om een klein vijvertje aan te leggen. Het hoeft maar 1 of 2 vierkante meter te zijn. Dan heb je al een klein paradijsje voor libellen gecreëerd.
1: Oh, mooi.
0: En dat helpt natuurlijk altijd.
1: Ja.
0: En verder voorzichtig zijn met de middelen die je gebruikt.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld kies voor een ecologisch schoonmaakmiddel in plaats van wat je normaal gesproken zou kopen. Dat helpt ook al.
1: Dankjewel. En dan zien we ze nog prachtig vliegen, deze schitterende, die schitterende beestjes, de libellen en de juffers. Dankjewel. Gerdien Bos van de Vlinderstichting. En alle uitkomsten zijn te lezen op de website van de Vlinderstichting. Dankjewel.
0: Dag.

0: Ik vind het ook wel een mooie libellen- en juffermuziekje. Je ziet het allemaal rondvliegen. Het was het Allegro Vivace, het tweede deel uit het blaasquintet van Auguste Cloughart door Levant Français. We gaan over naar ons taaie cryptogram. De opgave is een letterformaat dat geschikt is voor een partituur. Je hebt nog een kwartier de tijd. En Geert die heeft het even aan ChatGPT gevraagd. Die zegt A4. Een hele uitleg erbij. En die zegt, ja, het zal wel heel flauw zijn als het goed zou zijn. Nou, Geert, het is ook niet goed. Dus ChatGPT is niet goed. Dat is wel toch wel fijn, hè, Jacobus?
1: Nee, dit moet je ouderwets uit het hoofd.
0: Echt kronkelen in je hersenen.
1: Net als, Andrea,
0: ja.
1: Het eindexamen muziek. Want de eindexamen zijn geweest, maar het herexamen volgt nog. En ik heb voor de podcast Klassiek Insight met Niels Heidhuis
0: Online beluisteren natuurlijk.
1: Ja, zeker. Heb ik examen VWO muziek gedaan. Dat was helemaal niet makkelijk.
0: Zo.
1: En er zat een vraag in, bijvoorbeeld, het gaat over kerktoonsoorten. En daar was een muziekvoorbeeldje bij van Anton Bruckner, het Os Justi. En dat begint met een akkoord. En dat lijkt op een F-majeur akkoord. Maar er zitten geen voortekens aan de balk. En daarmee is het een lydische toonsoort. Maar als je nou nog als herexamen muziek moet doen, luister dan even de podcast. Dan krijg je wat tips.
0: Zo, dus, ik ben je nu al bijna kwijt.
1: Ja, daarom. Dus het is hartstikke leuk om even te volgen.
0: Ja, en dan gaan we nu naar Bruckner.
1: Dan gaan we natuurlijk even luisteren naar Bruckner. Ja.

0: Os Justie van Anton Bruckner was dat, gezongen door het Letts Radiokoor onder leiding van Sigvard Klava. En ondertussen is het 8:58. Tijd voor het nieuwsoverzicht. In minder dan 24 uur lagen de afgelopen dag zowel de Libanese hoofdstad Beirut, de Israëlische stad Tel Aviv, als een deel van Iran onder vuur. Met beschietingen over en weer lijkt van een staakt het vuren geen sprake meer. Bij de bewoners groeit het wantrouwen. NOS-correspondent Daisy Moore.
1: We horen natuurlijk steeds over een naderende deal tussen Iran en de VS. Dat horen we alsmaar van president Trump. Iets waar mensen in de regio inmiddels niet per se veel vertrouwen meer in hebben. En deze ontwikkelingen zullen daar niet per definitie mee gaan helpen.
0: Of en wanneer er weer wordt onderhandeld tussen Iran en de VS is onduidelijk. Bijziendheid neemt snel toe bij kinderen. Ze kunnen dus steeds vaker niet goed in de verte zien. Om bijziendheid te voorkomen pleit de Rotterdamse oogarts Sander Kneepkens er nu bij de NOS voor om kinderen onder de 10 jaar meer buiten te laten spelen. Zo wordt het oog getraind om ver weg te zien.
2: Een deel is dat het afwisselend is. Dus je kijkt zowel dichtbij als ver weg. Maar je blijft in ieder geval niet de hele tijd op hetzelfde afstand kijken. En een groot deel is dat het licht buiten heel anders is dan het licht binnen. En er zijn gewoon weer veel meer contrasten. Dus er is veel meer verschil in je omgeving als je buiten bent dan als je binnen zit in een wat effen ruimte vaak.
0: Op dit moment is 56% van de kinderen bijziend. Een eeuw geleden was dat nog geen 20%. Niet ver van Schiphol is de bouw gestart van de eerste fabriek waar duurzame vliegtuigbenzine wordt gemaakt op basis van vetten. Kenners spreken van SAF, wat staat voor Sustainable Aviation Fuel. Een alternatief dus voor de aloude kerosine dat volledig op oliebasis wordt gemaakt. Topman Maarten van Dijk van de fabriek.
3: Kinderen, eigenlijk alle vetten en olie kunnen deze specifieke fabriek in. Ligt aan de technologie die je kiest, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Een afgewerkt frituurvet is een makkelijk begrip. Iedereen heeft wel een kannetje in de schuur staan. Maar dat is zeker niet de enige grondstof die erin kan.
0: Op kleine schaal wordt al gebruik gemaakt van duurzame vliegtuigbenzine, meldt BNR. Maar gezien de olieprijs willen veel maatschappijen nu snel overstappen. Tabaksproducent Philip Morris, tegenwoordig Altria, loopt zich in het Nederlandse wiet. Koopt zich in het Nederlandse wiet-experiment. Volgens onderzoeksplatform Investico wil de sigarettenmaker deels eigenaar worden van een Nederlands bedrijf dat van de overheid legaal wiet mag leveren. Een woordvoerster van Investico bij de NOS.
4: Die tabaksbedrijven, die grote industrie, die zijn eigenlijk al decennia bezig met nieuwe markten aanboren. En naast sigaretten zetten ze nu in op bijvoorbeeld vapes. Nou ja, dat hebben we al gezien. Cannabis is eigenlijk het volgende in dat rijtje.
0: Deskundigen maken zich zorgen omdat Philip Morris zo weer een ander verslavend product aan het assortiment toevoegt. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen Dirks.
5: Ja, zon en wolken wisselen elkaar af, maar vanmiddag en vanavond vallen soms pittige buien. Is het eigenlijk helemaal bewolkt bij een toenemende westelijke wind. Het wordt 20 graden vandaag. Er staat één file die opvalt, de A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Dordrecht Centrum. Je bent ruim een half uur, bijna 3 kwartier langer onderweg. En dan rijden er tussen Wolvega en Heerenveen geen treinen. Dat komt door een aanrijding.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Van Tchaikovsky hoorde je uit zijn zesde symfonie, bijgenaamd de Pathetiek. Beethoven even met Jacobus, die heeft ook een sonatenpathetiek. Maar dit is een symfonie.
1: Ja, er zijn meerdere pathetische stukken geschreven.
0: Die componisten die waren af en toe heel pathetisch. Je hoorde het tweede deel, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda. En we gaan, jij zei al, voor degene die luistert, die laat in. Intoetst of in,
1: ja,
0: hoe zeg je
1: een
0: dat?
1: Kleine, aan de radio, inschakeld, een kleine eerbetoon aan Robert Schumann, moet ik zeggen. Er zijn vijf stukken in Volkstone. Die hebben we allemaal, komen één voor één voorbij. We zijn aanbeland bij nummer 4 van de 5.

0: Van de 5 stukken in Volkstone hoorde je dus nu nummer 4, Niet zo rasch. Nou, het ging toch wel een behoorlijk tempo van Robert Schumann. Violist was Midori Goto en pianist Üskür Aydın.
1: De klassieke top 400 stembus.
0: Ja, waar kennen we dit van? Het is nog, de zomer moet nog beginnen, Jacobus, maar we doen
2: ja,
0: nu al...
2: Ja, we kijken vast een klein beetje vooruit over de zomer heen, want dan barst het top 400 feest weer los.
0: Ja, de klassieke top 400, onze grote hitlijst. En het is altijd wel een echt een feestje.
2: En we moeten even een oproep doen, Andrea, want we hebben jou nodig als luisteraar. Hè?
0: Oh, want, ik dacht dat het over mij ging.
2: Nee, de luisteraar.
0: Nee,
2: we hebben
0: een zekere luisteraar nodig.
2: De stembus rijdt weer door heel Nederland. Dus ook wij als Amsterdammers, ook buiten de ring, komt de bus. Die rijdt overal.
0: Zeker.
2: Tussen 21 en 25 september.
0: Ja, maandag tot en met vrijdag.
2: Maandag tot en met vrijdag gaat hij rondrijden. En we willen eigenlijk stemmen ophalen. En dan willen we ook, kunnen we bij je thuis langskomen.
0: Ja. Want het is natuurlijk zo dat we gaan langs bij iemand die dan zeg maar een soort voorkeur heeft. Of die zegt, je moet daarop stemmen en daar en daarom. Dus het is eigenlijk een soort...
2: En we zijn natuurlijk op zoek naar mooie verhalen.
0: Anekdote,
2: dus,
0: ja,
2: waarom
0: precies
2: wil je nou dat dit muziekstuk in die top 400 belandt? En ben je misschien, of ken je een docent die daar op een school die daarmee werkt? Ja. Of wil je ons gewoon uitnodigen voor een ontbijtje of een kopje koffie?
0: Ja, want dit, voor ons doen we de oproep vooral voor de ochtendmensen. Dat lijkt me ons wel leuk.
2: Ja, matineuze types.
0: Het kan van alles zijn, hè? Een student, ja, die zijn misschien niet zo vroeg op. Maar mensen die naar school gaan of nou, eigenlijk van alles. Dus als je wil dat wij met de stembus bij je langskomen...
2: Ja, dan kan je daarvoor aanmelden op npoklassiek.nl/stembus. En dan kan je een formuliertje invullen waar je woont, wie je bent en een achtergrond. En dan,
0: het kan ook op kantoor bij iemand. Hè?
2: Het kan van alles zijn.
0: School. Ja. Ja, het lijkt me hartstikke. Het is altijd ontzettend leuk om met mensen langs te komen. Dus geef je op en wij vliegen langs met de elektrische bus.
2: Dat hopen we, ja.

0: Het hemelse in Paradisum uit het Requiem van Gabriel Fauré door het Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliot Gardiner. Ja, maar zo hemels was de opgave van het cryptogram niet. Letterformaat dat geschikt is voor een partituur. Jacobus, dan vraag ik me af, ligt het aan de opgave of misschien aan de luisteraar dat dit...
1: Het ligt nooit aan de luisteraar.
0: Nee, hè?
1: Dat nou, deze was gewoon niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: En was ook wel leuk.
0: Een beetje een instinker. Heel veel foute antwoorden. We noemden er al een aantal hoofdletters en maatsoorten. Muziekpapier en obling en notenschrift en piccolo. Nou, ja. Allemaal niet goed.
1: En nog veel bijna goede. Ja, want ja. Korps kwam veel voorbij.
0: Ja, ja, ja. En het was en dat... niet helemaal volledig.
1: Precies.
0: Een handvol goede oplossingen, misschien 2 of 3. Waaronder Els, zij is de grote winnaar. Ze zegt, de grootte van een letter is een korps. Ja, dat is het korps, hè, van 8 of 12 of 14. En een partituur is muziek. Dus ik denk dat de oplossing muziekkorps is, zegt Els in de app Muziekkorps.
1: Zo is het.
0: Fantastisch. Els, jij krijgt helemaal terecht die cd van Bach, hè, van Lézard Florissant. Met zijn
1: die sturen we op.
0: Periode, zijn derde periode eigenlijk. Ja. Gefeliciteerd.

0: Dat was Martin Frust, de beroemde klarinetist met het Stockholm Philharmonisch Orkest. En hij speelde van Robert Schumann het vijfde stuk im Volkston, nummer 5, Stark und Markiert. Nou, Stark und Markiert staat hier naast me.
1: Opnieuw als een door. Blok graniet.
0: Oh, ja.
1: Goedemorgen, André.
0: Nou, goedemorgen. Hoe sterk en gemarkeerd is de klassieke deze
1: keer? Nou, ik trek dat Schumann-lijntje door natuurlijk op zijn verjaardag. Ja. Er zijn nog wat andere verjaardagen te vieren. En het vieren van het Dokwerk Saxofoonkwartet. Dat won gisteren zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs tijdens Dutch Classical Talent. Oh. Hen laat ik ook horen, dat fantastische jonge saxofoonkwartet. En ja, André, ik heb weer vrijkaartjes in de aanbieding straks.
0: Het, ja. het loopt gewoon de spuigaat uit.
1: Concert in Venlo, ja, gewoon meedoen. Ja.
0: Meedoen en blijven luisteren tot 12 uur de klassieke. En morgen ben ik hier weer. Ik wens iedereen een prachtige dag. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR, NPO 2.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat erin! Weghorst.
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust, dus in de stad General Santos. Er zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. Vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de aanvallen van Israël op Iran. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Rusland was fel tegenstander van Finlands toetreding tot de NAVO. In Nederland zijn geen oefeningen. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Lihana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Pianosensatie Nicola Meeuwsen speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze Klassieken van de maandag met Johann Sebastian Bach.

de Lautenkompanie onder leiding van Wolfgang Katscha. In muziek van Johann Sebastian Bach. Ich freue mich in dir. Ja, en verheugen, uns freuen, dat is zeker het geval in deze klassieken. Niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege wat muzikale feiten. Even terugblikken in deze uitzending ook op Dutch Classical Talent. Gisteren was dat. Het was Classical Talent Award. Die werd gewonnen door het Dokwerk Saxofoonkwartet. En ze wonnen niet alleen de vakjuryprijs, maar ook de publieksprijs. Daarover later meer. En natuurlijk laat ik ook dat saxofoonkwartet horen. Vandaag ook vrijkaartje zowel voor een concert komend weekend. Om precies te zijn op zondagavond in Venlo, in de Maaspoort in Venlo. Check even of je daarbij kunt zijn, wilt zijn. En dan kom ik daar later op terug. En een andere reden om ons te verheugen is de geboortedag van Robert Schumann. Geboren op deze datum 8 juni in 1810. Pianist, groot liederencomponist. En een van die prachtige liederen hoor je zo meteen. Voorafgegaan door het Scherzo, tweede deel uit Schumanns derde symfonie. Zijn Rheinische.

Kamerorkest van Europa, onder leiding van Nicolaus Harnoncourt in Scherzo sehr messig uit de derde symfonie, de Rheinische. Geïnspireerd door het wonen en ook het wandelen in het Rijnland. De rivier de Rijn die daar zo prachtig doorheen meandert. Muziek van Robert Schumann op zijn geboortedag. Ja, en dat wandelen langs de Rijn, dat deed hij met de grootste liefde van zijn leven, namelijk zijn vrouw Clara. Fantastisch pianiste, ook componiste. En dat prille begin tussen Robert en Clara, dat werd ook klank bijgezet, om het zo maar eens te zeggen, met een prachtig lied. Wiedmung schreef hij namelijk als huwelijkscadeau voor zijn Clara. Het openingslied van 26 liederen die hij haar op hun trouwdag 12 september 1840 in handen drukte. Die trouwdag had er bijna niet gekomen. Clara's vader verbood het huwelijk. Het paar sleepte hem zelfs voor de rechter. Zo sterk was hun liefde en ze wonnen. En dat gebeurde allemaal net voordat Clara 21 werd. En toen konden ze ook officieel trouwen. En dat lied, dat begint zo mooi. Du meine Seele, du mein Herz. Jij mijn ziel, jij mijn hart. Wiedmung.

Sopraan Barbara Bonney en aan de vleugel pianist Vladimir Ashkenazy in Wittmung. Begin van die cyclus Myrten, opgedragen en gegeven aan zijn vrouw Clara. Muziek van Robert Schumann. Ja, en in hun leven kwam op een gegeven moment ook de jonge, veelbelovende componist Johannes Brahms. En dat werd een innige vriendschap. Soms worden wel eens gesproken van een liefdesdriehoek, want Johannes Brahms werd verliefd toen Clara eenmaal weduwe was op Clara. En dat werd een onbeantwoorde liefde, een hele leven lang onbeantwoord. Maar het leverde wel de prachtigste muziek op van Johannes Brahms. Nu het langzame deel, derde deel, Adagio, uit zijn eerste orkestserenade.

0: kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En we zijn gisteren, ja, zo voelt het, hè, zo voelt het alsof er geen weekend is geweest. Afgelopen vrijdag, toen gingen we van de zon, want daar ging het over de vorige aflevering, gingen we van het ene hemellichaam, de zon namelijk, naar de maan. Guten Mond, een oud Duits liedje.

denk je, dat komt nooit meer terug. Maar dat is dan de Nederlandse versie. Hè? Ooit door Louis Neefs gezongen, die Vlaamse zanger. Goed, Goedemond, afgelopen vrijdag in de kettingreactie. Nieuwe schakel, die is aangedragen door Marieke Verhoeven uit Amersfoort. Ze schrijft, ik wil graag op de maan blijven. Als klein meisje lag ik al in bed als mijn moeder beneden achter de piano ging zitten. En dan klonk het door de vloer, door de muren, door mijn slaap heen. Claire de Lune van Claude Debussy. Het bracht me in de mooiste dromen die ik ooit heb gehad. Een van die dromen was dat ik zelf dat stuk ooit zou kunnen spelen. Mijn moeder heeft het me geleerd. Met het grootste geduld dat een moeder een dochter kan geven. Noot voor noot, maat voor maat, tot de maan eindelijk ook door mijn handen ging schijnen. Mijn moeder is er niet meer, maar als ik 's avonds naar de maan kijk, dan voel ik haar nog. En als ik Claire de Lune speel, dan zit ze naast me op de pianokruk.

Alain Planès speelde Clair de Lune uit de suite Bergamasque van Claude Debussy. Deed hij op een historische vleugel, volgens mij een Blüthner. En dat allemaal in het kader van de kettingreactie. Op verzoek van onze luisteraar van vandaag, Marieke Verhoeven. Mooie herinneringen aan dat maanlicht Clair de Lune van Debussy. Ja, waar brengt jou deze muziek en wat moet er morgen dus opvolgen in de kettingreactie? Dat is de vraag die ik elke keer weer stel en altijd weer andere antwoorden. En die komen dan binnen. Zeker doen via de NPO Luister-app of via de mail. De klassieken@avrotros.nl

0: applaus voor het Dokwerk Saxofoonkwartet. Ze speelden hier muziek van Philip Glass, Closing uit Mishima. Ja, en het Dokwerk Saxofoonkwartet is kersverse winnaar van Dutch Classical Talent 2026. Gisteren, ja, ze wonnen de Dutch Classical Talent Award tijdens die finale in Hertz in Tivoli-Vredenburg gistermiddag. De kandidaten lieten van dit seizoen, de kandidaten mezzosopraan Anna Carmen Balestra, het Dokwerk Saxofoonkwartet en pianisten Alexandra Kapteijn en Gianmarco Monetti tijdens die finale aan de jury en het publiek horen waarom zij die Dutch Classical Talent Award verdienden. Ja, het Dokwerk Saxofoonkwartet ging er niet alleen met de vakjuryprijs vandoor, maar ook de publieksprijs kregen ze. En de jury die zei het volgende: onstuimig en energiek zijn ze. Dat typeert het Dokwerk Saxofoonkwartet. De interessante samenstelling van persoonlijkheden levert een diverse dynamiek op, waarbij het kwartet niet inboet op intonatie, timing en techniek. Het smaakvolle en goed doordachte programma No Man is an Island blijft boeien van begin tot eind. En straks in deze klassieker laat ik hem nogmaals horen, dan in muziek van Mozart. Dokwerk Saxofoonkwartet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Wals uit het Zwanenmeer, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan, muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky, die een grote fan was van de componist die nu uitgevoerd gaat worden door dat winnende ensemble gisteren van Dutch Classical Talent 2026. Het Dokwerk Saxofoonkwartet, vakjuryprijs en publieksprijs kregen ze. Bestaande uit Lisa Schreiber uit Duitsland, Jen Hong-Wu uit Taiwan, Iliana Termina uit Italië en Pedro Silva uit Portugal. En zij spelen dus Mozart, Adagio en Fuga in C-klein, oorspronkelijk geschreven voor strijkers, maar hier dus door die vier prachtige saxofoons en een bewerking van Remco Jack Mozart.

0: Het Dokwerk Saxofoonkwartet in Adagio en Fuga van Mozart. Ja, en dat hele programma van het Dokwerk en de andere finalisten van Dutch Classical Talent te vinden op dutchclassicaltalent.nl. Meer klassieken voor jou zometeen, inclusief vrijkaartjes voor een concert komende zondagavond.
1: NPO Klassiek. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste klassieke nieuws? Dan ben je op nvoklassiek.nl aan het juiste adres. Klassieke nieuwtjes en alle programma-informatie, maar ook een podcast, een concert of een gemiste uitzending. Je vindt het allemaal op nvoklassiek.nl. Geniet van een heerlijke afspeellijst met de mooiste muziek of kijk en luister live naar NPO Klassiek. Kom naar nvoklassiek.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia vannacht. Volgens de gouverneur van die regio kwamen daarbij 5 mensen om het leven en raakten 14 mensen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. In de haven van de stad Novorossiysk zou een brand zijn ontstaan na een droneaanval. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord vandaag. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oranje. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag wel steeds meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Orchestre Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit, in het scherzo uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Ja, we gaan richting midzomer. En deze muziek, gebaseerd op het toneelstuk van William Shakespeare, Midsummer Night's Dream, over elfjes en de koningen Oberon en Titania, wordt gespeeld, die hele Midsummer Night's Dream, in de versie voor orkest, vrouwenkoor en twee sopraansolisten. Aanstaande zondagavond vanaf 19:30 in de Maaspoort in Venlo, door een toporkest, namelijk het Chamber Orchestra of Limburg, onder leiding van de chef-dirigent Joseph Suylen. En dat is een orkest dat bestaat uit muzici, topmuzici, verspreid over heel Europa, spelen ze in de grotere orkesten. En ze komen dan samen, omdat ze allemaal Limburgse roots hebben, in dat Chamber Orchestra of Limburg. Niet alleen Mendelssohn's Midsummer Night's Dream staat aanstaande zondagavond op het programma, maar ook de vier gezangen voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp, prachtige muziek van Johannes Brahms. En dat allemaal ook in samenwerking met Studium Chorale Maastricht, onder leiding van Hans Leenders. Dat dus komende zondagavond, 14 juni, 19:30 in de Maaspoort in Venlo. Ja, en wil je daarbij zijn, even checken of dat kan qua agenda, en dan kan je meeloten. Jawel, want ik mag vrijkaartjes verloten voor dat midzomerconcert. Meeloten via de NPO Luister-app, heel belangrijk, of via de mail deklassieken@avrotros.nl. En dat is nog niet alles. Naast Mendelssohn en Brahms staat ook deze muziek op het programma.

0: langzame deel uit symfonie nummer 35, de Hafne-symfonie van Mozart. Hier gespeeld door het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate. Maar komende zondagavond dus in Venlo in zijn geheel gespeeld, die symfonie van Mozart, door het Chamber Orchestra of Limburg onder leiding van chef-dirigent Joseph Suylen. En niet alleen die muziek van Mozart dus, maar ook A Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. En dan niet de orkestversie, maar delen uit die toneelmuziek voor orkest, vrouwenkoor en twee sopranen. Solisten. En daarbij ook nog eens Johannes Brahms, 4 gezengen voor vrouwenkoor, horens en harp. Dat ook allemaal in samenwerking met Studium Chorale Maastricht. Wil je erbij zijn? Komende zondagavond 19:30 in de Maaspoort in Venlo. Even meeloten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Ik zou zeggen, wees er snel bij. In ieder geval voor 11:00 vanochtend.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Eleanor Rigby van The Beatles, gespeeld op gitaar door Milos en daarbij het string ensemble onder leiding van Christopher Austin. Vandaag dus de geboortedag van Robert Schumann, 8 juni 1810. Beatrice Rana en Yannick Nézet-Séguin die namen in 2022, dus als redelijk recent, in Baden-Baden iets prachtigs op, namelijk dat pianoconcert van Robert Schumann. En het van Clara. Dus twee pianoconcerten op één plaats. Ze zijn onlosmakelijk verbonden, Clara en Robert. En ook die twee concerten, beide in de toonsoort A-klein. Beide begonnen als eendelig werk. En beide zijn ze doordrenkt van dezelfde liefde die een rechtszaak nodig had voordat ze mocht bestaan. Jawel, want er moet nog even in de rechtszaal worden gevochten voor dat huwelijk tussen Robert en Clara. Want vader Wieck, de vader van Clara, die was er daar absoluut niet mee eens. Ook al was Robert een van zijn beste leerlingen als het ging om het piano spelen. Even over die opname die ik je laat horen. De New York Times noemde het a joy to hear. Het gezaghebbende tijdschrift Gramophone schreef dat je iets bijzonders mist als je het laat liggen. En de Financial Times die prees Beatrice Rana om haar gelijke inzet van kracht en tederheid. Vandaag dus op Schumanns geboortedag dat concert van Robert, opgedragen natuurlijk aan zijn vrouw Clara en gespeeld door Beatrice Rana en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

Het pianoconcert van Robert Schumann hoorde je gespeeld door Beatrice Rana en het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En dat allemaal op zijn geboortedag, 8 juni 1810 geboren, Robert Schumann. Straks zometeen in deze klassieke muziek van een andere componist op deze datum geboren, maar dan in het jaar 1671. Wie dat is en welke muziek erbij hoort, je hoort het zometeen na Francis Poulenc. Nu Le Petit Jour, de kleine dag uit Les Animaux Modèles. Ja, de kleine dag, klein begin van weer een nieuwe werkweek, want we zitten op de maandagochtend, Le Petit Jour.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zouden onder meer explosies zijn gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven, maar niet al te hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaker meer de kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt vandaag een graad of 21. In de loop van de dag wel wat meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

mit dem Hornsignal. En dat klopt ook. Heel veel hoornsignalen. Gespeeld door de hornisten van The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood, in deze symfonie nummer 31 van Joseph Haydn. Ja, vandaag 8 juni, veel gebeurt in de muziekgeschiedenis. Onder andere de geboorte dus van Robert Schumann in 1810 en nog een andere jarige. 1671 was dat, geboren in Venetië, Tommaso Albinoni. Zoon van een rijke papierhandelaar en zijn hele leven noemde hij zichzelf bescheiden een dilettante veneto, een Venetiaans amateur. Dat was nogal een understatement. Bach bewonderde hem zo dat hij 4 van zijn eigen fuga-thema's baseerde op het werk van Albinoni. En een van zijn beroemdste werken is zijn hobo-concert opus 9 nummer 2 geworden. Gecomponeerd in het jaar 1722. Het langzame middendeel zingt zoals alleen een Venetiaanse zonsondergang dat kan. Die ondergang van de zon boven die prachtige laguna. Tommaso Albinoni, hobo-concert een D-klein opus 9 nummer 2 door Paul Dombrecht en zijn ensemble Il Fondamento.

oboist Paul Dombrecht met zijn ensemble Il Fondamento in het Hoorconcert Opus 9, nummer 2 van Tommaso Albinoni. Vandaag geboren, dat wil zeggen in het jaar 1671. Ja, dat waren heel veel 16e. Op dezezelfde dag in het jaar 1937 ging er een behoorlijk indrukwekkend werk voor koor, solisten en orkest in première. Gebaseerd op oude middeleeuwse gedichten uit Beieren, onder andere. Dat werk laat ik zo meteen horen, maar eerst ingetogen lied aan de maan uit de opera Rusalka van Antonín Dvořák, gespeeld op harp door Anneleen Lenaerts.

Ja, lekkere uitklank van de buisklokken. Deel uitmakend van het instrumentarium. Groot instrumentarium met ook veel slagwerk. Daar hield Karl Orff wel van. En het orkest dat we hoorden met die buisklokken. Het orkest van de Bijerse Omroep. Het koor van de Bijerse Omroep. En daarbij de dirigent Daniel Harding. Beieren, Carmina Burana. In Beieren werden ook die oude middeleeuwse manuscripten gevonden. Waar Karl Orff die Carmina Burana op baseerde. O Fortuna, daar begon het mee. Dat geweldige openingsdeel, overweldigend ook. Primovere, de lente, Verisieta Facies en Ecce Gratum, ook allemaal uit de lente. Het eerste deel van de Carmina Burana, die op deze datum 8 juni in première gingen in de opera van Frankfurt.

0: de finale uit het derde pianoconcert van Johann Nepomuk Hummel. Solist Stephen Huff en het English Chamber Orchestra stond onder leiding van Brydon Thompson. Finale van dit concert, maar tegelijkertijd nu een prelude op wat er zo meteen na 12 gaat volgen met Karien, de muziekfabriek.
1: Weet je, Ab, wat zo leuk is, vind ik, aan ons werk. Je hebt zoveel muziek. Mm-hmm. Dat je heel vaak weer vergeet wat ook alweer je favoriet was of is. Taracea is dus een Madrileens oude muziekensemble. Ik was ze weer even kwijt, maar luister nou toch. En zo verder. En zo voort.
0: Ja, met die schuurpapiergeluidjes ook.
1: Heerlijk,
0: heerlijk
1: toch?
0: Sfeervol. Dat is zometeen in de muziekfabriek. Nu nog even een bezoek aan de Donau. Dankzij Frans Lehár zijn wals Donau-legende. Met een citaat uit An der schönen blauen Donau van Johann Strauss. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen. En zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
10: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. Vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn er militaire doelen geraakt in het midden en westen van Iran. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen meerdere dagen zullen aanhouden. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onvrede over het voornemen van het kabinet om het minimumloon van jongeren te verhogen. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. 3 maanden na de eerste landelijke coronamaatregelen in 2020 werden ze alweer versoepeld. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan, maar volgens Bruls ging dat dus te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd voor 4 jaar. Het weer droog met af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
4: Vanavond om 6:50 bij Bien en Vara op NPO 2.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Tros.
12: Gisteren keek ik in tennisfinale Roland Garros en dan na 4 uur lang rammende rallies dat die spelers elkaar huilend omhelzen. Lieb, zolang du lieben kannst.
0: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Zolang du lieben kannst. Franz Liszt, Igor Levit hoorde je op piano. Een hele goede maandagmorgen. Smeer je bammetje, kook je soep. Laat dat blad vol in de kantine. Tot 2 uur lunchen we samen op Klassiek in deze fabriek. Met de komende kwartieren een mus, gespeeld op een bandoneon. Filmmuziek van Debbie Wiseman bij de film over kinderboekenschrijver Roald Dahl, To Olivia. En ook een van die heerlijke Schotse liederen van Ludwig van Beethoven ga je horen. En ik wil heel graag iets draaien bij jouw bericht. Dus vertel me, wat maakt deze middag voor jou mooi, leuk? Wat stemt je tevreden? Zeg het met de NPO Luister-app. En als je wil, spreek dan in. Nog leuker, zoek ik muziek uit bij jou. Klein maar fijn, mooi moment.

0: Sinfonia in Ballo uit Orfeo et Euridice, opera van Christoph Willibald Gluck. Je hoorde Il Giardino d'Amore.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Merlijn Twaalfhoven, misschien ken je hem wel. Hij is componist, creatief veranderaar. En dit weekend las ik een inspirerende LinkedIn-post van hem. Ik lees die post even voor. Samen met 10 studenten van de Koningstheateracademie gingen we in Den Bosch in gesprek met mensen in de wijken Bosveld en Kruiskamp. We vroegen hen het goede leven te beschrijven. Op basis van deze ontmoetingen ontstonden de volgende teksten. Kijk om je heen. Het goede leven is het goede delen. Kijk en zie wat je vroeger miste. Proef samen van eten en gezelschap. Deel het verhaal waarin vrienden je familie zijn, waarin genoeg je streven is. We het goede delen, het leven leven met rust na hard werk. Niet moeten, maar ontmoeten. Alles wat er nodig is, is er al. Laten we stilstaan, verwonderd en tevreden. Einde citaat. Ja, ik vond het prachtig. Ook een beetje in lijn met de mooie momenten die we elke dag in de muziekfabriek met elkaar delen. En deze actie van Twaalfhoven is onderdeel van zijn nationale luistercampagne. Waarbij het doel is naar boven te brengen wat echt belangrijk is. De stem van het volk te laten horen aan onze volksvertegenwoordiging. En aanstaande vrijdag, 12 juni, is er binnen deze campagne weer een grote actie. Een luisteractie in Utrecht. En als je het leuk vindt, kan je meedoen. Kijk even op luistercampagne.nl voor alle informatie en eventueel opgeven. Alles wat er nodig is, is er al. Dat voel ik als ik luister naar muziek van het Spaanse oude muziekensemble Taracea, zoals deze track, Cuchilleros.

Cuchilleros, messenmakers betekent het, door Taracea, een favoriet ensemble van mij. Het zijn Madrilenen, ze combineren oude muziek, jazz en improvisatie, zoek ze op. En ze hebben meerdere heerlijke cd's gemaakt.

0: 2 van de 3 fantasiestukken van Robert Schumann. Je hoorde Simon Lopez op klarinet en Guillaume Vincent op piano.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door deze maandagmiddag? Stuur het naar deze studio. Zoeken wij er muziek bij. En in de NPO Luister-app lees ik Casper. Ik zweef sinds gisteravond 30 centimeter boven de grond. Zat in het concertgebouw te luisteren naar Grigori Sokolov. Woorden schieten tekort. Hij is één met de vleugel. Neemt de muziek heel serieus en toch ziet het er bijna achteloos uit. Het concert zal bij mij niet alleen deze middag, maar ook de komende dagen nog kleuren. Sokolov is echt een grootheid. Wat mooi omschreven. Maarten Askamp schrijft: beste Karien, mijn mooie moment van de dag. Ik heb een uurtje in mijn bloemrijke tuin gezeten. Iets van nagedane arbeid. Maar waar ik nog het meest van geniet zijn die bijen en hommels op de bloemen. Ze hebben het zwaar, dus tegels weg, grind weg. Ik maak één bloemrijke tuin. En Peter Jan, die is het daarmee eens vanuit zijn tuin in Zuidwest-Frankrijk. Een prachtig kleurrijke foto waarbij hij schrijft: steeds meer rood en nu ook wit in de tuin. Om vlinders aan te trekken. Vlinders, bijen, hommels, vliegen en leven. Euforie met Johan Svensson's vioolconcert.

0: heldere, volle muziek van Johan Svensson. Je hoort het openingsdeel uit zijn vioolconcert door het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Neeme Järvi met Marianne Thorsen op viool voor bij de vlinder, bijen en hommel aantrekkende bloementuinen van luisteraars Peter, Jan en Maarten. En ook Casper, dank voor jouw mooie concertbelevingsmoment. Het glas is hier weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Eerst hoorde je To Olivia, filmmuziek van Debbie Wiseman en zojuist zong Ian Bostridge Sunset van Ludwig van Beethoven. En van een Schotse zonsondergang nu naar een veranda met uitzicht over de Argentijnse bergen. En kijk, daar is hij. Gorian, de mus, gespeeld door Dino Saluzzi op bandoneon.

Gorion, de mus, gespeeld door Dino Saluzzi op zijn bandoneon. Het is bijna 1 uur, maar niet voordat we naar Jean Sibelius hebben geluisterd.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
3: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. President Trump van Amerika heeft Israël en Iran opgeroepen direct te stoppen met aanvallen. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Vannacht nam het Israëlische leger militaire doelen in Iran onder vuur. En in Israël ging het luchtalarm af vanwege Iraanse raketaanvallen. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Dat komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Omdat de beving op zee was, werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook in buurlanden Japan en Indonesië. Maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het hof legde hem 3,5 jaar cel op en dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Martijn N. was een bekend gezicht in de Amsterdamse modewereld. Het kan nog dagen of weken duren tot in Peru een nieuwe president wordt uitgeroepen. Gisteren was de 2e ronde van de presidentsverkiezingen. En met 92% van de stemmen geteld staan de conservatieve Fujimori en de linkse Roberto Sanchez bijna gelijk. De Franse politie heeft Patrick Bruel gearresteerd in een onderzoek naar seksuele misdrijven door de zanger. Volgens justitie in Parijs zijn er 13 vermoedelijke slachtoffers. De 67-jarige Bruel wordt op dit moment verhoord vanwege 3 aangiften van vrouwen die zeggen verkracht te zijn door de zanger of dat er een poging is gedaan. De zanger spreekt de beschuldigingen tegen. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd na een melding van een leerling met een vuurwapen. Het bleek uiteindelijk te gaan om een valse melding. De vermeende verdachte had geen wapen en ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. De melder is opgepakt. Volgens de politie is het een minderjarig meisje. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht is niet bekendgemaakt. Het weer, droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en ook regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke 4e symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Tros.
5: Wat je van beren leren kan, uit Jungle Book in het Engels gezongen. Ook Debussy's Petite Suite, Dvorak's Doemka. Laten we beginnen.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Concertokeun met een symfonie in C van Jozef Martin Kraus. Wat fijn dat je luistert. Het is je klassiek lunchprogramma, de Muziekfabriek. En het is al bijna september. Nou ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar in mijn hoofd wel, want van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september gaat de klassieke top 400 stembus weer door het land. En mijn vraag is, zit jij in een koor, in een ensemble, heb je een muziekklas, een klein orkestje en heb je wel zin om in je eentje of met een groepje te komen zingen of spelen bij die stembus? Blijf dan luisteren.

0: derde deel uit Piano Trio van Dora Beacevic door het Neef Trio gespeeld.
1: Goed idee!
0: De zomer, de zomer, de zomervakantie komt eraan. Maar voor je het weet is hij weer voorbij. Ik wil het feestje niet verstoren. Maar op 21 september, dat is een maandag, begint er ook een feestje. Want van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september... rijdt onze stembus weer door Nederland om stemmen op te halen voor de klassieke top 400. Die lijst met de mooiste klassieke werken volgens de luisteraar, volgens jou. En ik ben voor dit programma, de Muziekfabriek, op zoek naar mensen en kinderen die het leuk vinden om dan bij die stembus iets te komen spelen of zingen. Dus maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 of vrijdag 25 september tussen 12 en 2 uur. Zing of speel je mee. Het mag heel simpel zijn. Een liedje met een paar kinderen uit je klas of uit de buurt. Misschien ben je muziekdocent, heb je een klein klasje. Of je hebt een viool en je kan een paar noten komen spelen die je ook speelt met je amateurensemble. Het lijkt ons ongelooflijk leuk. En dan komt de stembus richting jou. En dan ben je dus te horen in de Muziekfabriek. En tuurlijk mag je ook een stemtip geven. npoklassiek.nl/stembus. Daar kan je je opgeven en zeg dan even dat je voor het spelen en zingen in de Muziekfabriek schrijft. Je mag ook nu appen met de NPO Luister-app. Elke tip of wens is welkom. Zit je in een koor of werk je op een muziekschool? Dan kijken we wat er mogelijk is. Ik hoor je heel graag. En dan zie ik je tussen 21 en 25 september in dit programma. Schrijf ons met de NPO Luister-app als je zin hebt om bij die stembus zelf of met een groepje te komen spelen of zingen.

0: Club Life, yeah man!
1: In een volgend leven komen producer Loes, stagiair Irene en ik terug als de King Singers. De Bare Necessities hoorde je uit de Jungle Book. En Liron die schrijft naar de app: is het ook mogelijk dat jullie een bezoek brengen met die stembus aan een repetitie van het AJO? Ja, zeker, Liron. Vertel waar en hoe. Alle aanmeldingen zijn welkom. Als je maar wil zingen of spelen, het hoeft maar een paar noten, een paar regels te zijn bij de stembus 21, 22, 23, 24 of 25 september. Want zelf muziek maken, het is zo fijn. En dan horen we natuurlijk ook graag je stemtip. Dus geef het door waar je bent, wat je wil zingen of spelen. En hopelijk verwelkomen we je dan eind september in deze muziekfabriek. NPO Luister app ons. Of zeg het, geef je op via de website npoklassiek.nl/stembus.

0: Paradisum uit het Requiem van Gabriel Fauré. Je hoort het Orchestre de Chambre de Genève en het Ensemble Vocal de Lausanne. En daarvoor Cécile Huyn op viool, Marieke Hopman op accordeon met de Doemka Slavische Dans van Antonin Dvorak.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Een arrangement is een muziekstuk dat een bewerking is van het originele muziekstuk. Je hoort vaak wel het origineel goed terug, maar dan in een nieuw jasje. Je hoort het net bijvoorbeeld bij die Slavische dans voor orkest van Dvorak, maar dan gearrangeerd voor piano en viool. Door muziek te arrangeren kan je veel vrijheid nemen met de muziek. Je krijgt de kans om iets te spelen op veel verschillende manieren. Misschien andere instrumenten. Eigenlijk is een arrangement dus een soort vertaling van de muziek. Een ander voorbeeld hoor je nu. De Petite Suite van Claude Debussy schreef hij voor piano duo. Dat klonk zo. En jaren na de première van het werk heeft componist Henry Buser het stuk gearrangeerd voor orkest. Hierdoor verandert eigenlijk toch de klank van het stuk. En die orkestversie, die hoor je nu, gespeeld door het Orchestre National des Pays de la Loire.

het Orchestre National de Pays de la Loire onder leiding van Pascal Roffey. Ze speelde de Petite Suite van Claude Debussy. En ja, het is maandag, dus dat betekent een nieuwe hit van de week. En jazeker, het is een vioolhit deze week, gespeeld door Wilde Wrang samen met pianist Michael Lifitz. Nemen ze ons mee in het Cantabile van Niccolò Paganini. Paganini natuurlijk vooral bekend als de ultieme virtuoos, maar dit Cantabile laat juist zijn lyrische kant horen. Zoals Wilde Wrang zelf zei over de muziek, het was inspirerend om voorbij de virtuositeit te gaan en de mogelijkheden van de viool te verkennen in de liedcontext. We luisteren naar het zingende Cantabile van Paganini op piano en viool.

Cantabile van Niccolò Paganini door Wilde Frank op viool en Michael Liefits op piano gespeeld. Onze hit van de week, dus je hoort hem morgen weer.

0: Pensame mucho, Raquel Andueza bij L'Arpeggiata, een lied van Consuelo Velasquez. En hier is Sander Sweet.
1: Ja, en het lied staat ook in de Real Book. Dat is dat een beetje de Bijbel voor jazzpianisten.
0: Ja,
1: en
0: met waar je allemaal begint met spelen dan, hè? Eigenlijk in het Real Book. De basis.
1: Nou, nee.
0: Oh, is het de catalogus eigenlijk?
1: Ja, je kan er heel je carrière mee vullen. Allemaal jazz-snabbels. En dan neem je de Real Book mee. Dan kun je de hele avond je lol op. Echt waar.
0: Ja.
1: Gistermiddag heb ik urenlang piano gespeeld met de Real Book voor mijn snuffert. En ook deze. Dus,
0: oh, wat goed.
1: Leuke keuze.
0: En hoe voel jij als je dit speelt?
1: Ja, relaxed. Ja, dat biedt zoveel mogelijkheden om te improviseren.
0: Ja, je kan bij elke lijn weer een nieuwe lijn.
1: Ja, het is fantastisch, inderdaad. Maar dat ga ik niet de komende 3 uur doen, hoor, mensen. Geen zorgen. Een vastomlijnprogramma met verwachtingspatronen en alles.
0: Geen improvisatie. Gewoon
1: geringe
0: van begin naar
1: hoeveelheid
0: naar
1: woordvloed is geïmproviseerd, maar de muziek niet.
0: Oké, en noemen ze 1 voorbeeldje van die muziek? Geen Bessa Me Mucho, wel?
1: Ik heb mijn draaiboek nog niet voor me. Oh ja, Deprocé zometeen. Vlaams Glorie,
0: oh, Dirk Brosé. Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Oké, leuk. Nou, Eric Coates, tot die tijd dan. Veel plezier met Sander Sweep. En ik zeg tot morgen. Ja, zeg ik gewoon.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. En dan kom ik zondags morgens hier. En dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van Katrijn spelen is, je moet doorgaan. Je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël en Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook opnieuw aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt dat er nu vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van een grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. In Moldavië en Letland zijn militaire drones gesignaleerd. Of het gaat om Russische of Oekraïense drones is niet duidelijk. In Moldavië stortte het toestel neer in een weiland. In Letland werd de drone uit de lucht geschoten door NAVO-vliegtuigen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet voor in Nederland. Ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. En de onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen te nemen tegen de termieten. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
2: Bon giorno. De Radetzky Mars is altijd goed voor een dosis arbeidsvitamine. Maar omdat het alweer maandagmiddag is, vieren we de teugels alvast een beetje met de Radetzky Wals.
0: Maatwerk.
2: Dat is dus dansen met Dirk Blosset.
0: Met Sander Zwiep.

0: een zwierige variant op de Radetzky Mars, de Radetzky Wals van uit Gent afkomstige Dirk Brosse. En ik zie ook de gemoedelijkheid, de gezelligheid van de Haanse feesten zo'n beetje voor me. Dat geweldige gebruis daar. Dit jaar 17 juli tot en met zondag 26 juli de Gentse feesten. Als je nooit erbij gewoond, zeker een aanrader. Meer Vlaamse vreugde dit uur met Julien Libeer, Marcel Ponselen en meer. Maar eerst...
1: De bestemming.
0: En dat is een plaats in Nederland. Als je de plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Fijn in deze drukke tijden. De hints van vandaag zijn Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander zonder E. Sander. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander zonder E.

Echt van die barokmuziek, zo fris als dauwdruppels op een boomblad. Misschien een blad waar een distelvink even kort op landt om wat te drinken. De distelvink Il Gardellino, zo heet dit orkest met hoboïst Marcel Ponsele en een hoboconcert van Telemann. Het is een geweldige club. Aanstaande zondagmiddag kun je ze live meemaken in het Concertgebouw Amsterdam. Il Gardellino speelt dan muziek van Pergolesi en Vivaldi. Alle informatie op Il Gardellino, ilgardellino.be. En als je vriend van ze wilt worden om ze te steunen, dat kan, stuur dan een mailtje naar friends, dat is Vlaams voor vrienden, friends@ilgardellino.be. Kun je ze live meemaken in het Concertgebouw Amsterdam. Il Gardellino speelt dan muziek van Pergolesi en Vivaldi. Alle informatie op ilgardellino.be. En als je vriend van ze wilt worden om ze te steunen, dat kan, stuur dan een mailtje naar friends, dat is Vlaams voor vrienden, friends@ilgardellino.be.

0: Het Vlaamse Octopus-kamerkoor zong Abendfriede uit Im Neuen Frühling van Rheinberger.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En de Belgische pianist Julien Liber die heeft hart voor de muzikale zaak. Hij organiseert Salon Liber in Brugge en Singing Molenbeek, een koorproject in een buitenwijk van Brussel, waar klassieke muziek wordt verbonden met maatschappelijke thema's. Hij geeft les aan jonge muzici over muzikale ethiek en betekenis. En in lezingen en podcasts pleit hij regelmatig voor een meer humane, verbindende rol van muziek. Hij noemt muziek een krachtbron voor een menselijker samenleving.

Vol van de zonnestralen die hij de mensheid gaf door zijn muziek. Pianoconcert nummer 27 van Mozart. Het laatste pianoconcert van zijn hand. Nummer 28 is er niet meer gekomen. Deze ging in première in het voorjaar van 1791. Mozarts laatste lente. Je hoorde pianist Julien Libert en het orkest Ligne Parallèle onder leiding van Raphaël Feye.

Ja, die muziek klinkt zo vanzelfsprekend. Maar ik heb dus heel de zondagmiddag gisteren zitten zwoegen op 2 pagina's. Maar 2 pagina's Chopin voor piano. Het leest zo lastig. Ja, en dan speelt ze het ook op de harp alsof het ervoor geschreven is. Annelien Lenaerts met Nocturne opus 48 nummer 1 van Chopin. Daarvoor de Academy of Ancient Music met een symfonia van Vlaming Pieter van Malderen. Nu nog een Vlaamse componist.

0: muziek.
1: Als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel de muziek. Want muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Het zijn de mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de held van vandaag is componist en compositiedocent Maarten van Ingelgem.
2: Toekomstmuziek, maar eerst even terug in de tijd. Meer dan 2000 jaar geleden in de school van Plato zou ene Plutarchos gezegd hebben: onderwijs is geen vat vullen, maar een vuur doen ontbranden. Geweldig als motto, hè, voor een leerkracht, maar hoe doe je dat dan? Voor mij is het eenvoudig. De muziek zelf wijst de weg. Een partituur staat vol met wegwijzers. Combinaties van parameters, toonhoogte en ritme kennen we, maar alles daarbij, articulatie, ademhaling, harmonie, spanning, noem maar op. Daar komt wat onderzoek bij kijken, even nadenken als je te werk gaat. Maar dat staat de intuïtie niet in de weg, integendeel. Eigenlijk heb je inzicht en intuïtie beide nodig. Ik heb zo'n 20 jaar pianoles gegeven en als leraar help je jouw leerlingen om die code te kraken, de code van een partituur waarmee je eigenlijk een blik in het brein van de componist kan werpen. Ligt alles vast in de partituur? Ja, heel veel, maar er is altijd een open kant aan. Ik bedoel, timing, balans, het instrument waar je op speelt, het moment, de ruimte, de akoestiek. Dus er is niet één mogelijke manier om een partituur uit te voeren. Gelukkig maar, denk ik dan, want anders zou ze misschien nooit meer gespeeld worden. De laatste jaren geef ik vooral compositieles als docent aan Lucas School of Arts in Leuven bijvoorbeeld. En daar volg ik dan de omgekeerde weg. Hoe noteer je je ideeën? Hoe vertrouwen compositiestudenten hun muzikale verbeelding toe aan het papier of het notatieprogramma? En het is net door die notatie scherp te stellen dat hun eigen beeld helderder wordt. De partituur fungeert dus als het ware als een lens. We luisteren zo meteen naar een koorwerk van mij, Hampstead Heath, naar de schilderijen met de wolkenhemels van John Constable. Wolken zijn organisch, dat is heel symbolisch. Wolken zijn veranderlijk, zoals leerlingen, zoals je zelf bent. En wolken zijn ongrijpbaar, zoals muziek.

0: Hampstead Heath is een schilderij uit 1820. We zien Engelse heuvels met daarboven een weidse wolkenlucht. John Constable schilderde daarmee de inspiratie naar binnen bij Maarten van Ingelgem. Het Vlaams Radiokoor zong onder leiding van Bart van Rijn Hampstead Heath van Ingelgem. Wolken zijn veranderlijk, zoals leerlingen in het muziekonderwijs en zoals je zelf bent. En wolken zijn ongrijpbaar, net zoals muziek dat is. Mooi gesproken, dankjewel daarvoor Maarten. Wie horen we komende week?
1: Voor de volgende uitzending nomineer ik José Retra. En daarmee zijn we terug in Nederland. Maar ik leerde haar kennen in Leuven toen ze bij mij compositie kwam volgen. José is een mooi voorbeeld van wat een leven lang leren heet. Op haar cv prijken al prachtige diploma's die ze behaalde in zowel Nederland als Engeland. Piano bijvoorbeeld, pedagogie, muziekeducatie of psychologie voor muzikanten.
0: José Retra, komende week in Toekomstmuziek. En wij verplaatsen ons van deze Engels-Vlaamse wolkenluchten naar de hemel boven Parijs, sous le ciel de Paris. Komend uur muziek die daar een beetje vandaan komt.

0: NPO Klassiek. Wat doe jij vannacht? Wij draaien de hele nacht heerlijk rustige muziek. Om bij weg te dromen of om lekker ontspannen bij te werken. Elke nacht non-stop de mooiste klassieke muziek. De nacht. Hier op NPO Klassiek.
1: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
2: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan, ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd te weinig. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten, zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe regen, later vanuit het zuidwesten nog wat stevige buien. Ook vanavond nog, het koelt dan af tot 1 graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer kans op pittige buien. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
9: Vanavond om 6:50 bij Bien en Vara op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, dat is grappig dit. Het gaat toch echt secondenlang door op de cd. Dat je denkt, wat is dit nou voor geluid? Het komt uit het Ballet van de Nacht. Ballet de la Nuit, 1653, Lodewijk de 14e en zo. Het ensemble Correspondance. En het gaat ook over dansen. Le Roi dansen. In die film is deze muziek te horen. En ik dacht jarenlang dat dit ook de soundtrack versie was met dit gezelschap. Maar nee, de soundtrack schijnt ingespeeld te zijn door Musica Antiqua Köln. En ook verscheen op de Duitsstalige soundtrack bij de film Der König tanzt. Dat klinkt toch meer als Bach als je het vergelijkt met Le Roi dansen.
1: De bestemming.
0: We zoeken een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling, ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander. Sander zonder E. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Woonwijk Apollo, Militair Museum, Sander zonder E.

Deze componist staat centraal op het album van de week op npoklassiek.nl helemaal te beluisteren. Het Orchestre de l'Opéra Royal speelde een ouverture uit L'Amant Anonyme van Joseph Bologne de Saint-Georges. Een componist die vaak wordt omschreven als de zwarte Mozart. Hij kwam uit Afrika en maakte naam als geniaal componist, maar hij deed nog veel meer. Zo was hij ook heel goed in schermen en nog veel andere zaken. Ga naar npoklassiek.nl en laat je verrassen door deze klinkende schoonheid. Dit is de Mozart met het Kegelstad-trio.

0: Martin Frust, Antoine Tamesti en Leif Ove Ansnes. Die laatste was zeer recent nog hier in de studio. Speelde zowaar op onze Yamaha. Wacht, dat instrument was vereerd. En hier speelde ze het Kegelstad Trio, vernoemd naar de kegelbaan, een soort bowling avant la lettre, waar Mozart ook graag vertoefde en blijkbaar ook inspiratie op deed.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En wij vieren vandaag onder meer de verjaardag van de man die werd geboren in de stad waar ook de Trabant vandaan kwam. Och, wat rook dat heerlijk als je achter een Trabant fietste. Nou ja, heerlijk. Het was niet zo goed voor de gezondheid, maar het had een soort charme, die Oost-Duitse uitlaatlucht. Zwickau, dat was de plaats waar op 8 juni 1810 Robert Schumann werd geboren. We gaan luisteren naar zijn concertstuk voor vier hoorns en orkest. Dat klinkt wel zo feestelijk. En heb ik ook een opname uit het analoge tijdperk. Vroeger dus, toen er wel degelijk nog trabantjes in Oost-Duitsland reden.

Op de geboortedag van Robert Schumann, 8 juni 1810 werd hij geboren, zijn concertstuk voor vier hoorns en orkest. Wat een geweldige samenklank. Dale Clevenger, Richard Olberg, Thomas Howell en Norman Schweikert. En het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Daniel Barenboim. Voor de liefhebbers een echte analoge opname. En als die vier hoorns dan lekker fortissimo spelen, ja, dat klinkt toch, hè? Een stukje vervorming.

De Allemande uit de suite in A klein van Rameau, gespeeld door Simon Bartow. Simon spreekt ook nog eens 5 talen en hij leest er nog eens 3 extra. Geeft Simon Bartow het recept voor chocola in het Grieks, Hebreeuws of Latijn. En ja, hij kan er chocola van maken. En dat alles met een gespierde bovenkant waar Dwayne The Rock Johnson jaloers op is. Simon doet een bodybuilding. Ja, denk maar niet dat Dwayne zo mooi piano speelt als deze Bartow. Sommige mensen kunnen ook alles. Respect. Waarschijnlijk is hij ook heel handig met de klussen in huis. We gaan straks luisteren naar muziek van Arensky, die ik heb leren kennen dankzij David Faber van het Dudok Quartet. En werken van Kedrov, Rimsky-Korsakov en Tchaikovsky. Dit is het slot uit Brahms' derde symfonie.

NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël heeft gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit gedaan is op verzoek van de Amerikaanse president Trump. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Volgens bronnen zou Netanyahu na dat telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement stop te zetten. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met de aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Rotgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Rotgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer buien met kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
0: NPO Klassiek. Max.
7: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
8: Ja.
9: En wat houdt maatwerk dan in?
10: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Het symfonieorkest van Chicago onder leiding van Claudio Abbado speelde de Bloemenwals van Tchaikovsky. Nou weet ik dat er brievenbusboeketjes bestaan. Die zijn lekker plat, dus als je het wil zeggen met een boeket, hoef je dat niet eerst onder een bloemenwals te leggen voor het in het brievenbus past. Er zijn dus al maatwerkoplossingen voor de bloemrijke post.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en maatwerkstickers, of nou ja, maatwerklogo's. De hints van vandaag zijn Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander zonder E. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander zonder E.

Het Hexagon Ensemble. Ik ben benieuwd of die muzici zelf ook heel makkelijk een hexagon kunnen tekenen. Maar goed, ander verhaal. Het Hexagon Ensemble speelt het quintet van Nikolaj Rimsky-Korsakov voor piano en houtblazers en een hoorn. Dan nu een Russisch componist die een generatie later leefde dan Rimsky-Korsakov. Nikolaj Kedrov, 1871-1940 leefde hij. En dit is misschien wel zijn bekendste compositie, Otsjenasj.

0: Met een stuk bioscoop-effectbejag van Hans Zimmer voor de film Dune, My Road Leads Into the Desert. Stond in de filmmuziek top 400 de afgelopen editie. Daarvoor Onze Vader van Nikolaj Kedrov, Ocenash, gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Met nu de Kammersymfonie op basis van het tweede strijkkwartet van Anton Arensky. Hij componeerde het in 1894, droeg het op aan Tchaikovsky, die het jaar ervoor was overleden. Bijzonder is dat het kwartet geschreven is voor de bezetting van één viool, één altviool en twee cello's. Daarmee heb je dus een heel donkere, warme, potentieel weemoedig lyrische sound te pakken. Ik maakte het live mee tijdens de Dudok Muziekdagen Kampen dit jaar. Ik dacht gelijk, waarom heb ik dit nooit gedraaid in maatwerk? Het werd uitgevoerd met dank aan Dudok Quartet cellist David Faber, die het ten gehoorde liet brengen met geweldige collega's. Hier een uitgebreide bezetting met Amsterdam Sinfonietta, Kammersymfonie van Anton Arensky.

Ja, en misschien dat bij jou, bij u, de zon momenteel een beetje schijnt. Hier in Hilversum trekt net even een regengebied over. Dat kleurt ook zo lekker mee met deze donkerbruine muziek. Veel lage strijkers. Ik hou ervan. Anton Arensky's tweede strijkkwartet in de uitgebreide versie, de Kammersinfonie, door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson.

0: de bestemming.
1: Ja, je komt best wat met vleugels op en bij en boven de bestemming van vandaag. Woonwijk Apollo, Militair Museum en Sander zonder E, dat waren de hints. Dagfinalist Theo Domen die zegt... Goedemiddag, ik heb mijn militaire dienstplicht in de Koninklijke Luchtmacht doorgebracht... vandaar dat ik meerdere malen op vliegbasis Soesterberg ben geweest. Laat de plaats Soesterberg nou net de bestemming van vandaag zijn. Die vliegbasis functioneert niet meer. Er is nu het Nationaal Militair Museum gevestigd. De woonwijk Apollo werd opgezet voor de Amerikaanse militairen... die op de vliegbasis waren gestationeerd. Na het vertrek van de Amerikanen werd Apollo een particuliere woonwijk. Kijk maar eens op Funda. De basis is gebouwd op de Sander van Soesterberg. Dat is een geologische formatie in een gebied. Een kom omgeven door stuwwallen. Wat leren we veel. Soesterberg, bestemming bereikt.

En dit componeerde John Williams voor de film Empire of the Sun, een ode aan die Cadillac of the Skies. Dat is de koosnaam van de P-51 Mustang, het legendarische vliegtuig. Het Militair Museum Soesterberg heeft er ook een in zijn bezit, een P-51K. Tussen 1945 en 1950 doorkliefde deze Nederlands zwerk. Zeker een bezoek waard, dat museum in Soesterberg. Hierna podium met Hans Hafmans. En hier Maatwijk is nog het laatste woord aan schrijfster George Sand. Dus niet Sander, maar Sand, één letter minder. George zei: de geest zoekt, maar het is het hart dat vindt.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Pianosensatie Nicolai Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkster van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte daarbij zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, dat vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien met kans op onweer en veel wind. Het wordt morgen hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 8 juni. Met zoals je gewend bent van ons het nieuws, muzieknieuws van vandaag. We maken de winnaars bekend van de Dutch Classical Talent. En iets na 6:30 de dagelijkse concerttips weer voor je. En de Bachweek begint vandaag. Zometeen meer daarover.

0: Tweede deel scherzo uit deze derde cellosonate van Ludwig van Beethoven. Ze hebben ze alle vijf opgenomen, die prachtige cellosonates van Beethoven. Het duo, cellist Paul Watkins en pianist Alessio Bax. Net uit. Het Dokwerk saxofoonkwartet won gisteren de Dutch Classical Talent Award. In de finale in Tivoli-Vredenburg wonnen ze ook de publieksprijs. Troef was hun avontuurlijke programma. No Man is an Island, heette het. Met onder andere Mozart, Jörg Wittmann en John Cage. En daarmee palmde Dokwerk saxofoonkwartet de jury in. Die schreef, het smaakvolle en goed doordachte programma blijft boeien van begin tot eind. Het Dokwerk saxofoonkwartet wilde met hun programma een verhaal vertellen over isolatie versus verbinding. Afgelopen december vertelde sopraansaxofonist Lisa Schreiber in Podium over het programma.
1: We gaan uit van een groot stad leven met heel veel lawaai, heel veel mensen, drukte, allerlei dingen in ons hoofd. En dat wordt eigenlijk te veel, dus we willen daar weg. En dat is eigenlijk de romantische droom van ontsnappen en naar een eenzaam eiland naartoe waar anders niemand is, waar je niet hoeft te doen. En dan komen wij dus op die eiland, maar dan komen we onszelf weer tegen.
0: Weg uit de drukke stad dus en in de eenzaamheid van een eiland jezelf opnieuw ontmoeten. Dat is het thema van No Man is an Island van het Dokwerk saxofoonkwartet. Dutch Classical Talent Tour and Award is een jaarlijks ontwikkelingstraject voor kamermuzici onder de 28 die aan Nederlandse conservatoria hebben gestudeerd. Met originele en veelzijdige programma's staan ze op 14 podia door het hele land. Morgen zijn ze te gast in Podium, komen ze praten, bijpraten en ze komen ook spelen. Dit Dokwerk saxofoonkwartet.

saxofoonkwartet staat er eenvoudigweg boven. Dit werk van Philip Glass door het Dokwerk saxofoonkwartet. Ze wonnen dus gisteren de Dutch Classical Talent Award. En ze komen morgen spelen en bijpraten in Podium na de klok van 5. In Letland werd dit weekend de laatste ronde gehouden van de Belvedere zangwedstrijd. De winnaars zijn bekend, 2 Zuid-Koreaanse bassen en een Iraanse sopraan. Eerste prijs, bedrag van €10.000, gewonnen door basbariton Sungmin Park. De tweede prijs gewonnen door de Iraanse sopraan Foroz Razavi. Een prijs van €5.000, gesponsord door Nederlandse spelletjesmagnaten Jan Meulendijks en Bart Schuil. Mooi dat ze dat doen. De zangwedstrijd werd ooit bedacht door Hans Gabor, de oprichter van de Weense Kameropera. Het doel is om jonge, getalenteerde zangers te ontdekken. In de lange geschiedenis van de wedstrijd is er maar 1 Nederlandse winnaar geweest, lang geleden, 1983. Deze basbariton Harry Peters. Hij zingt O Isis und Osiris uit die Zauberflöte van Mozart.

0: Castro, Engelse baroksoliste, Monteverdi Koor, John Elliott Gardiner. Lang geleden won hij dus het Belvedere Concours, zangwedstrijd, als enige Nederlander tot nu toe. Nu is het bekendgemaakt afgelopen weekend in Letland. 2 Zuid-Koreanen en 1 Iraanse sopraan hebben gewonnen. Gaan we van horen. 17:30, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Robert Vriezen.
1: Goedemiddag, Hans. Nou, voor ons hier bij de ANWB is het een saaie avondspits. En dat is goed nieuws voor de automobilist. Want op veel plaatsen rijden dus prima door of kom je even in een dagelijkse file. Op de A9 is wel een ongeluk gebeurd vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Bij knooppunt Badhoevedorp begint de file van 4 kilometer. Kwartiertje vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En een aanrijding op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Die gebeurde op de parallelrijbaan voor de Van Brienoordbrug. 3 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Want daar zijn 2 rijstroken dicht. Maar wil je file vrij door, pak dan gewoon de hoofdrijbaan daar.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hofmans.

0: Klavecinist Dimitro Kokoschinsky speelde Can She Excuse My Wrongs, een oud lied uit het First Book of Songs and Airs van John Dowland. Prachtig. Vanavond begint de Bachweek in het Luthermuseum in Amsterdam. Het festival wordt voor de derde keer georganiseerd. Onder de titel Een Nieuw Geluid brengt deze editie een eerbetoon aan vrouwelijke componisten die in tegenstelling tot hun mannelijke collega's vaak in de vergetelheid zijn geraakt. Violist Diet Tilanus is artistiek leider van het festival. Ze zegt, Bachs muziek is tijdloos, maar het verhaal van de klassieke muziek is onvolledig. Vrouwen componeerden, toen en nu, maar werden generaties lang overschaduwd. Deze Bachweek geven we hun muziek de ruimte. Tijdens het openingsconcert klinkt muziek van de Italiaanse componist Barbara Strozzi. Maar er staan nog meer componisten op het programma. Diet Tilanus vertelde vanochtend op NPO Radio 1 wie nog meer.
1: Nou, naast Barbara Strozzi wordt er werk uitgevoerd van Clara Schumann, van Rebecca Clark, van Anna Maartje Lemerijs. Zij was de componist der Nederlanden van 2024 tot 2025. En ook van Grazina Bazewicz, een Poolse componist, en van Hildegunnar Runarsdóttir, een IJslandse. Dit is maar een klein handjevol uit de enorme verzameling die er is natuurlijk. Alleen van deze vrouwen past het werk wat ze hebben geschreven enorm goed in het programma van dit jaar. En ze zijn allemaal zo briljant en geniaal dat het gewoon ontzettend leuk is om hun werk uit te voeren en ook om te programmeren.
0: Zei Diet Tilanus vanochtend op NPO Radio 1 over de Bachweek, het Bachfestival. Vanavond dus Bach en vrouwelijke componisten tijdens de Bachweek in het Luthermuseum in Amsterdam. Kijk voor meer informatie onder het kopje concerttips op de site npoklassiek.nl/podium. Zij komt dus ook langs, Clara Schumann.

Uit het pianotrio van Clara Schumann, violist Rodolfo Bonucci, Andrea Novarini, cello Francesco Nicolosi, piano, mooi Italiaans trio. Clara Schumann dus komt tot klinken tijdens het Bachfestival, de Bachweek, die vandaag begint vanavond in het Luther Museum in Amsterdam. En deze muziek klinkt morgenochtend in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.

de eerste van de vier ballades opus 10 van de jonge Johannes Brahms, hier pianist Denis Kozoegin. Wie morgenochtend nog geen plannen heeft, kan jong talent ontdekken in Utrecht. Iedere dinsdagochtend vindt in de vernieuwde foyer van Tivoli Vredenburg een concert plaats met Utrechtse artiesten. Morgen de beurt aan Athanasia Cordi. Na een bachelor in natuurkunde heeft Cordi de overstap gemaakt naar een master in muziek. Ze is Grieks-Nederlands, neemt muziek mee van Mozart, Brahms, Chopin en Mettner. Morgenochtend 22:30 in Tivoli Vredenburg en het is gratis. De Goldberg-variaties van Bach zijn woensdag te horen in het Concertgebouw. Ze noemen het de muzikale Rubik's Cubus van vindingrijkheid en architectuur. De muzici die gaan spelen, violist Julian Rachlin en Friends. Bach schreef het voor klavercimbel, maar dit keer klinkt het in een bewerking voor strijktrio. Woensdag 8:15, kleine zaal, Concertgebouw Amsterdam. Morgenavond in de Doelen in Rotterdam treedt het Leon Coro kwartet op. Ze brengen een programma met strijkkwartetten van Bosmans, Henriette Bosmans, Mendelssohn en Schubert. Morgenavond 7:45 in Rotterdam. Alle info over de concerttips staat op nporklassiek.nl/podium onder het kopje concerttips. Het Leon Coro kwartet, hier met hun debuutplaat met onder meer Robert Schumann.

0: Het slotdeel uit het derde strijkkwartet van Robert Schumann door het Leon Coro Kwartet, hun debuutplaat. Ze treden morgenavond op in de Doelen in Rotterdam. Het is bijna 17:15, het is NTR Podium. Ja, we zoeken wat af als het gaat om nieuwe albums, mooie nieuwe albums. En die presenteren we dan hier in Podium. En sommige zijn prachtig en sommige zijn echt onmisbaar. Muzieksamensteller Sigrid Bruegeler heeft een plaat meegenomen. En volgens mij heb je een hele mooie meegenomen.
1: Volgens mij ook. Ik dacht, na al deze romantische muziek, tijd voor een stukje Georg Friedrich Händel. Uit zijn oratorium Theodora, over de martelares die zich niet wil onderwerpen aan de Romeinen. En het oratorium ging in 1750 in Covent Garden in première. En het was helemaal niet zo'n groot succes als Händels voorgaande oratoria. Integendeel zelfs. Händel schreef daar zelf over, er was nog genoeg ruimte over om te dansen. Zo leeg was het.
0: Slecht teken.
1: Ja, slecht teken. Nou, er zijn heel veel redenen voor aangevoerd waarom dat zo was. En een van die redenen zou zijn geweest de aardbeving die een paar weken ervoor had plaatsgevonden in Londen, waardoor mensen de stad hadden verlaten. Nou, inmiddels is het een van de meest geliefde oratoria van Händel. En net uitgebracht, een prachtige uitgave ook door het Millennium Orchestra onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Een klein stukje van het begin.

0: Ouverture, openingsaria, openingskoor uit Theodora, oratorium van Georg Friedrich Händel, bas Andreas Wolf, Millennium Orchestra, het Kamerkoor van Namen in België, dirigent Leonardo Garcia Alarcón. Inderdaad, prachtige nieuwe opname van dit heerlijke Händel-oratorium. Nu 6:08, even de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond, Hans. Het is behoorlijk druk nog steeds op de Nederlandse wegen. En in Zuid-Holland en in Noord-Brabant vallen stevige buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen en dat kan weer lastig zijn in het verkeer. Weinig bijzonderheden vanmiddag. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld nu de kop van 10 kilometer file. Vanaf Amersfoort Noord 20 minuten vertraging doordat de rechter rijstrook dicht is. En de linker rijstrook van A12 is nu dicht vanuit Arnhem naar Den Haag bij De Meren. Er ligt daar iets op de weg. En dat veroorzaakt nu al 8 kilometer file vanaf Houten Oost, een kwartier vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Een viool-clavecimbalsonate van Joseph Bologne de Saint-Georges. Geboren op Guadeloupe en kwam hij naar Parijs en maakte daar furore als componist. Maar ook als schermer. Dat kon hij ook al. Theo Thiem, Langlois de Zwart, viool en Justin Taylor, piano, fortepiano. Deze week is dit het album van de week op deze zender. Straks blikken we terug op de NTR zaterdagmatinée. De opera Agnaten van Philip Glass klonk weer na 25 jaar Nederlandse radiostilte in het Concertgebouw. En we staan rond de klok van 6:30, de hele week trouwens stil, bij de 85e verjaardag van pianist Marta Argerich, met muziek van haar in de gouden opname. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op nploklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ster. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleden, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Abbing bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om langetermijnschade bij kinderen te voorkomen. In Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. Dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat bijvoorbeeld om video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet op kinderarbeid laten vallen. Zo moeten kinderen die in vlogs te zien zijn, beter worden beschermd. Eerdere onderzoeken wezen al uit dat die kinderen kwetsbaar zijn. Minister Aartsen van Werk en Participatie zegt dat er daarom duidelijke regels moeten komen. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
4: Vanavond om 6:50 bij Bien en Vara op NPO 2.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
2: podium met Hans Hafmans.
7: Met rond 6:30 meesterpianist Marta Argerich in de Gouden Opname en zometeen de reacties in de kranten op de nieuwe productie bij de Nationale Opera Simon Boccanegra, opera van Giuseppe Verdi.

Het Nederlandse Agathe-ensemble, met een fascinatie voor Scandinavische en Keltische folklore, in dit eigen arrangement van een Noorse dans van Edvard Grieg. Donderdag ging de opera Simon Boccanegra van Verdi in première bij de Nationale Opera. Regie is van Jetske Meinsen. De Volkskrant geeft 5 sterren. Werkelijk alles in deze prachtproductie van de Nationale Opera maakt indruk. Verder lovende woorden over de belangrijkste zangers en het orkest. Onder leiding van Fabio Luisi klinkt het Concertgebouworkest fabelachtig. Soepel en retorisch synchroon met de zangsolisten. Krachtig in de overdonderende koorscènes. Een steengoede Simon Boccanegra die conservatief voelt als een Disney-film staat boven de recensie van NRC. Het met gejuich ontvangen slot van het operaseizoen was er met een formidabele muzici en sterke toneelbeelden. De opera krijgt 5 bollen in NRC, maar wel een kanttekening. Er worden geen risico's genomen. NRC is lovend over de zangers. Amelia, Federica Lombardi, kan alle mannelijke tegenspelers aan met haar soevereine, warme en toch meisjesachtige klank. Ook Trouw is te spreken over de zangkwaliteiten van Federica Lombardi. Ze weet met haar solide timbre als Amelia te imponeren. Oordeel zelf. Dit is de aria Come in Questora Bruna uit Simon Boccanegra in een opname vorige week bij de Nationale Opera. Amelia wacht op haar geliefde. Federica Lombardi zingt.

0: Komen in Questore Bruna uit Simon Boccanegra, begin van de eerste acte. Amelia staart over het water. En dat water, dat hoor je zo prachtig in de orchestratie van Giuseppe Verdi. Simon Boccanegra, Koninklijk Concertgebouworkest, Fabio Luisi. En Federica Lombardi als een heel stijlvolle Amelia. Te zien tot eind van deze maand bij Nationale Opera in Amsterdam. En op zaterdag 27 juni, zet het in de agenda, wordt het uitgezonden in Opera Live op deze zender. 17 over 6, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond, Hans. Nou, de drukte neemt af, hoor. Er staat nog 100 kilometer in het land, nog wel een paar bijzonderheden. En in Zuid-Holland en in Noord-Brabant kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Dat kan ook lastig zijn in het verkeer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Dat is bij Bleiswijk. Vanaf Gouda 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een kapotte vrachtauto voor de Swalmentunnel. De rechte rijstrook is dicht daar. Vanaf Roermond duurde 10 minuten langer over.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Het begin van een pianotrio van de Zweedse Helena Munktell. Afgelopen vrijdag stond haar muziek centraal in de Female Friday-rubriek in dit programma Podium. Terug te luisteren via de website van Podium. Goed, meeste pianisten. Het begin van een pianotrio van de Zweedse Helena Munktell. Afgelopen vrijdag stond haar muziek centraal in de Female Friday-rubriek in dit programma Podium. Terug te luisteren via de website van Podium. Goed, meesterpianist Marta Argerich draait al zo'n 60 jaar mee aan de

40 maakte ze al jong furoren op een paar grote internationale pianowedstrijden. Op haar 16e won ze het concours van Genève en de Busoni-wedstrijd in Italië en later de belangrijke Chopin-competitie in Warschau. Overal maakte ze indruk met haar onstuimige, explosieve pianospel. Een van haar handelsmerken werden de razendsnelle octaven, grote grepen die je tegelijkertijd met beide handen speelt. Ik ben niet bang voor snelheid, integendeel, dat is juist mijn probleem, vertelde Eichrich ooit in een interview. Geen wonder dat het eerste pianoconcert van Tchaikovsky een van haar lijfstukken werd. Zit bomvol met dat soort vliegensvlugge parallelle octaven. Ze maakte zeker 4 verschillende opnames van het stuk, allemaal geweldig. Maar wie weet, de spannendste is deze live-opname met de Berliner Philharmoniker, geleid door Claudio Abbado. Het voelt alsof het af en toe uit de bocht kan vliegen, maar het gaat steeds precies goed. Eichrich op haar meest vulkanisch, het orkest in absolute topvorm. Hier is het tweede en derde deel en let vooral op die uitbarsting van octaven bij de climax tegen het slot.

ronduit sensationeel. Het spel van Marta Argerich, Berliner Philharmoniker. Een live-opname dus, geleid door Claudio Abbado. Het slot van het eerste pianoconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Deze week met heel veel plezier en passie in de gouden opname Marta Argerich. Morgenavond, zo rond de klok van 6:30, meer. Dit weekend klonk in de NTR zaterdagmatinée de opera Akhnaten van Philip Glass. Een concertante uitvoering, heel anders dus dan bij de première in 1983, waar onder meer dansers en jongleurs te zien waren. De titelrol werd gezongen door countertenor Anthony Roth Costanzo, die de rol ook zong bij de Metropolitan Opera in New York onlangs. De Volkskrant schrijft: met zijn doordringende zang en trage bewegingen belichaamt hij het onwankelbare fanatisme van Akhnaten, farao die alle Egyptische goden verbood en een monotheïstische godsdienst stichtte, gewijd aan de zonnegod Aten. De opera volgt zijn opkomst en ondergang in meerdere archaïsche talen. Conform de wens van Glass zingt Roth Costanzo zijn loflied tot Aten dapper in het Nederlands. Want dat is de bedoeling, in het land waar de opera uitgevoerd wordt, in die taal mag je deze ode aan de zon zingen. Dat was voor Trouw trouwens het hoogtepunt van de middag. De hoge stem van Costanzo priemt door alles heen. Een effect dat wordt aangezet door Glass' ongebruikelijke orkestsamenstelling, waarin de hoge violen ontbreken. Dit terug naar de zaterdagmatinée van afgelopen weekend. Je kunt hem trouwens beluisteren, npoklassiek.nl/concerten. De hymne aan de zon van Philip Glass, Anthony Roth Costanzo, met het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Karen Kamensek.

De hymne aan de zon, vlak voor het einde van de tweede acte, Akhnaten van Philip Glass, countertenor Akhnaten, Anthony Roth Costanzo, het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Karen Kamensek, afgelopen zaterdag in de matinée, mpoklassiek.nl/concerten. Daar kun je hem helemaal beluisteren. En het programmaboekje staat daarbij. Straks om 8 uur, opname gemaakt tijdens het Between Earth and Heaven Festival in Amersfoort, van violist Tosca Opdam met vrienden, het klarinetquintet van Mozart en het pianotrio van Tchaikovsky. Tweede helft van de avond, Vox Luminis Koor en Freiburg Barok Consort met muziek uit de barok. Hier zijn ze, Freiburg Barok Orkester, in grote getale. René Jacobs staat ervoor met Mozart.

0: Het tweede deel uit de Praagse symfonie, de 38e van Wolfgang Amadeus Mozart. Freiburger Barokorkester, hier geleid door René Jacobs. En vanavond zijn ze te gast in het te horen in het tweede gedeelte van het avondconcert. Met oude muziek ook. Maar eerst een uur cultuur in opium met Annemieke Bosman. We gaan naar de film, Annemieke.
1: Ja, zeker. En ik ga dat doen met Marjolein Prins, regisseur. Zij heeft een film gemaakt aan de westkust van Afrika, in Guinea. Eigenlijk ja, volgt ze een meisje van 14 jaar wier ambitie het is om bij het circus te mogen. Daar gaat het over. Een stadsvertelling in West-Afrika. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Nee, dat ga ik niet verklappen.
0: Komt ze bij het circus?
1: Nee, dat ga ik niet zeggen. Want dat is natuurlijk de grote cliffhanger van die hele film.
0: Zometeen. De rest.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot beroemde muzici. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En elke week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van de jonge pianist Nicola Meeuwse in het Amsterdamse Concertgebouw. Als enige Nederlander ooit won hij de eerste prijs bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. We hebben allemaal een verhaal te vertellen. Over liefde en overwinning. Over persoonlijke uitdagingen, rouw of verdriet. Soms is een verhaal zo bijzonder dat het een boek wordt. En ik denk na het lezen altijd weer, wat een ongelooflijk goed verhaal.
2: Vanavond om 7:10 bij Bien en Vara op NPO 2.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
10: Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:30, NTR, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met de aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant, maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om langetermijnschade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging en de vrouw heeft toegegeven dat dat haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. En ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op. Om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Pianosensatie Nicola Meeuwse speelt Beethovens geweldige 3e pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
9: Goedenavond, van harte welkom. Als liefhebber van klassieke muziek zul je vast ook wel eens geluisterd hebben naar een plaat van Kinderen voor Kinderen. Al was het maar omdat de onvolprezen Harry Bannick daaraan vroeger meewerkte. En dan herinner je je misschien ook nog wel dat er ooit een liedje bij zat over het circus. Er waren kinderen in Nederland van wie het hart sneller ging kloppen zodra de stoet met leeuwentemmers, clowns en acrobaten voor de stadspoorten stond. Wat zou het niet geweldig zijn om in het circus te mogen werken. Nou, ik moest aan dat liedje denken toen ik de film Fantastiek bekeek van Marjolein Prins, mijn gast van vanavond. Het decor bij haar is niet een stad in Nederland, maar de hoofdstad van Guinea in West-Afrika, waar het 14-jarige slangenmeisje Fanta er inderdaad van droomt om een baan in het circus te bemachtigen. In de film volgen we een episode uit haar leven. En daar ga ik het zo meteen met Marjolein Prins over hebben. Eerst muziek uit Guinea. Je hoort het lied Le Bienfait of Saboui.

0: hebt geluisterd naar een bewerking van het lied Le Bienfait van Masire Silla. Zij is een bekende zangeres uit het West-Afrikaanse land Guinea. In die contraille speelt zich de film Fantastiek af van regisseur Marjolein Prins, mijn gast van vanavond. In haar film volgt ze de 14-jarige Fanta, die met haar lenige slangenlijf graag bij het Amukanama Circus wil. Een groep acrobaten die werkzaam is in België en in Guinea. Maar er zijn een hoop andere zaken die haar aandacht vragen. En het is maar de vraag of Fanta als gevolg van de dingen die haar afleiden dan wel door de strenge audities heen gaat komen. Daar draait die film om. Welkom Marjolein.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is nou nog eens een onderwerp.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar als Nederlandse filmmaker zo bij?
1: Ja, ik...
0: Heb je een speciale band met Guinea?
1: Nu wel, nu zeker. Ja, Guinea is echt in mijn hart gesloten. Maar dat is ontstaan door Fantastiek. Dat is eigenlijk, ik denk, een deel toevallig. Aan de andere kant was ik echt op zoek. Ik wou heel graag een positief verhaal over een West-Afrikaans land brengen. Want het was een beetje meegestapt in de battle dat er meer diversiteit in verhalen vandaar moest komen. En ik had Amukanama leren kennen. Zij zijn, ik woon in Brussel, dat is misschien handig om erbij te vertellen. Dus ik woon en werk in Brussel, dus ik ben heel veel in België en ook in West-Vlaanderen was ik terechtgekomen. En daar had ik ze Amukanama circus leren kennen. En vanaf het eerste moment had ik echt een mega klik met hun. Was heel erg onder de indruk van hun talent. Ten eerste, dat zijn super getalenteerde acrobaten. En ook van hun instelling dat ze eigenlijk proberen de meer traditionele circuskunsten van West-Afrika, in ieder geval Guinea, te combineren met Europese dans. Dat levert een prachtig resultaat op. En toen ze mij uitnodigden om mee te komen naar Guinea, dacht ik ja, deze kans kan ik niet laten schieten.
0: Nee, want het Amukanama Circus, hè, is dat iets wat... zij willen zeg maar zelf echt een brug slaan naar Europa.
1: Ja.
0: Slim, want dan kan je natuurlijk ook gewoon andere verbanden met andere circussen aangaan. En dan kan je gewoon je netwerk uitbreiden.
1: Ja.
0: Dat levert natuurlijk sowieso ook meer werk op. En je kunst wordt er interessanter van.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe is dat Amukanama Circus dan ooit ontstaan?
1: Het is opgericht door Alsnik, Fassinet en Balamusa. Eigenlijk drie jongens. Ik denk, circus is sowieso... Acrobaten, in ieder geval acrobatie, is echt wel een traditie in Matam. Door heel veel, niet alleen in Matam, maar in Matam is echt een gemeenschap van artiesten. Ook kunstenaars en heel veel muzikanten. En zij zijn op een bepaald punt in hun jongere jaren hebben zij met z'n allen Amukanama opgezet. En in eerste instantie was dat alleen in Guinea. En ze leidden de jongeren op eigenlijk. Dus vanaf de straat leiden ze echt op om circusartiest te worden, om daarmee een toekomst veilig te stellen. En veel van hun reizen daarna ook naar internationale circussen. Dus zo zijn de oprichters eigenlijk in het buitenland gegaan naar Cirque du Soleil bijvoorbeeld.
0: Maar het was aanvankelijk eigenlijk een lokaal initiatief.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Ook puur bedoeld voor Guinea zelf.
1: Ja, maar ze zijn dan door de circussen in Frankrijk, denk ik, dat ze Nathalie hebben leren kennen. Dat is een Belgische circusartieste. En zij is bij hun aan boord gegaan. En zo is eigenlijk de samenwerking tussen België en Guinea ontstaan. Met België ook als basis en dan in Guinea worden de jongeren opgeleid.
0: Ja, dus toen had Amukanama jou benaderd. Die dachten, nou, dat is ook mooi als er een Europeaan natuurlijk een film over ze maakt.
1: Ja, ja.
0: Maar dan heb je natuurlijk nog niet meteen een verhaal. Dus hoe ben je nou op de verhaallijn Fanta gestuurd? Of überhaupt op Fanta zelf?
1: Ja, in eerste instantie was ons plan om eigenlijk een kortfilm te maken. Wel voor kinderen. En dat zou dan gaan over de jongste, een van de jongste jongens van de groep. Kapte heette hij. En hij zou dat jaar, ze waren toen aan het trainen voor een tour in België. En hij zou dat jaar naar België komen. Dat leek me een soort van simpele verhaallijn om te kunnen volgen. Maar eenmaal in Guinea waren we op een gegeven moment een training aan het filmen. Het was een van de eerste dagen. Het was 's ochtends vroeg en ze trainden aan het strand. En de vissers waren zo. Het was echt een heel poëtisch mooi moment. Heel filmisch eigenlijk. En de boys waren aan het trainen en dat was zo heel veel stof en in de lucht. En dat creëerde een beetje een hees. En ineens verscheen Fanta daar aan de zijlijn. Ze was 8 jaar, heel klein, heel tenger, tussen al die grote boys. En ze begon haar trucs te doen. En dat was voor mij zo'n moment van wauw.
0: Ze maakte een entree.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ze maakte eigenlijk een entree. Ja,
0: ja. Ja.
1: Door, ze deed dat ook heel emotieloos. Gewoon, oké, dit is wat ik doe, heel cool. En daarna, ze deed haar trucjes en ze blies een soort van handkus. En dan liep ze ook een soort van weg. Dat was haar show, waar ze even gedaan hebben.
0: Ja.
1: En dan ging ze weer mee met de rest van de jongens eigenlijk voor de training.
0: Want zij is extreem lenig, hè?
1: Ja.
0: Maar is dat, wat je zei net, acrobatiek? Nou, dat komt dan heel erg uit die West-Afrikaanse cultuur ook.
1: Mm-hmm.
0: Dat je zeg maar je hoofd achterstevoren op je romp kan zetten. Want nou, dat soort dingen kan. Dus ik vind het doodeng trouwens. Is dat ook iets gewoon genetisch of iets cultureels speciaal daar vandaan?
1: het is niet per se iets cultureels. Ik denk dat het is, want hij is heel lenig doordat ze heel flexibel is geboren. Even hele flexibele gewrichten heeft.
0: Het zit ook wel een beetje in haar familie, of niet?
1: Nee.
0: Want je ziet wel dat die familie voortdurend met haar bezig is in ieder geval.
1: Ja, maar dat is denk ik gewoon omdat Fanta is eigenlijk uiteindelijk een inspiratiebron voor alle kinderen. Omdat ze ook zien dat ze er succesvol mee is. Ze is er heel gepassioneerd mee bezig. En alle de zusjes en nichtjes willen op haar lijken. Dus die zijn daar ook allemaal mee begonnen. Maar wat Fanta eigenlijk natuurlijk heeft, bijvoorbeeld haar beste vriendinnetje Marissa, heeft dat niet natuurlijk. Die moet er echt voor werken en voor trainen. En dat doet ze door heel veel yoga te doen. En ook zij is op een jonge leeftijd begonnen, maar ze moeten daar wel hard voor werken om deze vorm van flexibiliteit te behouden.
0: Welke opties heb je eigenlijk als opgroeiend kind in Guinea? Want Fanta volg je volgt haar dus echt overal. Mm-hmm. In een vrij cruciale periode. Hè? Tegen die tijd is ze 14. Mm-hmm. En dan gaat het er echt om of ze door de audities voor het Amukanama-circus heen komt. En dan ligt Europa aan haar voeten. Dat is natuurlijk een mooi pad. Maar je volgt haar ook op school. En ze is wel een slimme leerling volgens mij ook.
1: Ja,
0: dus is dat in Guinea ook nog een pad? Of?
1: Absoluut. Ja, ik denk dat het voor velen is het eerste pad is eigenlijk nog steeds school. Zeer zeker. Voor Fanta in ieder geval en ook voor Marissa. Veel van de jongens echter in het circus, die zijn nooit naar school geweest. Of die hebben school vroegtijdig afgezegd. En dat kan in vele gevallen denk ik door geld komen. Doordat ze het schoolgeld niet meer kunnen betalen.
0: En er is geen leerplicht?
1: Er is wel leerplicht, maar dat wordt veel minder gecontroleerd. Ja, er is sowieso kosten scholen ook, de openbare scholen kosten ook gewoon geld. Dat is misschien niet heel veel, maar sommige families kunnen dat niet betalen. En dan zien ze een betere toekomst in het circus. In het geval van Fanta, haar oma is ook altijd docenten geweest. Dus dat is een hele...
0: Ja, die is wel strikt, hè?
1: Die is heel strikt.
0: Die vindt dat ze gewoon moet studeren.
1: Die moet gewoon studeren en daar heeft haar oma ook helemaal gelijk in. Ja, ik denk dat heel belangrijk is dat ze naar school blijven gaan. En dat is ook gewoon een pad, hoor. De klassen zijn wel heel groot in Guinea. Dat is ook weer school per school verschillend. Maar daar is ook gewoon een kans om te gaan studeren daarna. Er zijn universiteiten, uiteraard.
0: Ik vond het wel grappig dat op een gegeven moment, in dat hele, terwijl ze daarmee bezig zijn, gaan ze ook optreden met het Amukanama Circus. Dat is eigenlijk deel van die hele auditie die ze dan aan het doen zijn. Hè? En dan komen ze op een gegeven moment buiten in een landelijkere omgeving. Want zij woont dan in de hoofdstad. En dan zeggen die meisjes, wat is het hier lekker stil. Dat vond ik nou zo grappig. Want dat is natuurlijk iets wat ik van mezelf herken. Maar waar je helemaal niet bij stilstaat. Dat natuurlijk een algemeen geldend iets is. En hoe lawaaierig is het dan eigenlijk in die hoofdstad? Want je hebt haar ook thuis gefilmd. Is het erg?
1: Ja, het is wel lawaai. Ja, er is wel heel veel geluid. Ja, ik denk dat daar zou je...
0: Want
1: je hoort van alles. Je hoort van muziek. Je hoort heel veel mensen die aan het koken zijn. Mensen die met elkaar aan het praten zijn. Dans. Heel veel auto's. Getoeter.
0: En daar wen je dus blijkbaar niet aan. Ook niet als je daar opgroeit.
1: Ik denk wel dat je er op een bepaalde manier aan wendt. Maar ik heb ook wel gemerkt dat ze ook wel echt een band met de natuur hebben. Dus ze houden ook wel heel erg van om in de natuur en in de rust te zijn. En juist wel naar de vogels te kunnen luisteren.
0: Ja, want ik vond het grappig, je zit dan echt in zo'n doolhof. Dat zijn allemaal hele kleine huisjes inderdaad. Nou, iedereen leeft inderdaad deels buiten, deels in die huisjes. Maar wel behoorlijk dicht op elkaar gepakt. Hoe was het dan voor jou en je crew om daar dan... Ja, je volgt haar zo dicht op de huid. Je zit daar gewoon middenin.
1: Ja.
0: Ging dat een beetje eigen voelen? Of?
1: Ja, eigenlijk wel. Fanta's familie heeft ons altijd heel hartelijk ontvangen. Dus ik denk dat we waren een beetje gewoon... Ja, het was een beetje zo van... Oh ja, de crew die staat ook altijd daar. Een beetje op dat pleintje of dat steegje. En ook de acrobatengemeenschap, waar ik dus binnen was gekomen via Amukanama, is heel hecht. En ik heb daar 7 jaar gedraaid, dus ik kende op een gegeven moment ook wel echt heel veel mensen. En mensen vonden het eigenlijk ook vooral leuk dat we aanwezig waren. Ik denk, wat betreft Fanta's familie, je moet wel echt heel erg respecteren ook dat de familie af en toe privacy wil. Dat niet iedereen er gewoon op staat te wachten om dag en nacht gefilmd te worden. Dus dat we altijd een beetje hebben afgebakend van oké, we komen van dit uur tot dit uur. En als we ook maar aanvoelden van ze hebben nu even iets anders te doen. Of het is beter als we even weggaan.
0: Want 7 jaar, dat is best een tijd voor één
1: film.
0: Ja,
1: we waren daar natuurlijk niet fulltime.
0: Nee, maar goed, je vond het nodig of belangrijk eigenlijk om haar groei te kunnen laten zien? Want je volgt nu uiteindelijk...
1: Ik had het ook wel in 5 jaar willen filmen.
0: Ja, maar er zaten er vertragingen op de lijn? Of?
1: Er zat een beetje vertraging op de lijn sowieso door COVID.
0: Oh,
1: dat is in de periode gevallen. En daarna, het heeft ook wel redelijk lang geduurd om echt alle financiering voor de film rond te krijgen. En aan het begin vond ik dat frustrerend. Maar ik merkte eigenlijk doordat Fanta toen ze 8 was... Totdat ze 14 was, haar droom is enorm geëvalueerd. En eigenlijk werd het steeds interessanter. Waar ze doorheen ging, ook dat ze begon te twijfelen aan of dit nogal was wat ze wou.
0: Ja.
1: Dus ik vond het heel waardevol om dat ook mee te kunnen nemen. En ik denk ook, doordat je elkaar al lang kent, dat komt ook de film. En ook dat is denk ik een van de dingen waardoor we zo dicht bij ze mochten blijven, is gewoon ook de band die je hebt met mensen, die heb je opgebouwd op bepaalde...
0: Ja, het is eigenlijk een hybride documentaire, zoals het dan wordt genoemd. Ja. Hè? Want je volgt dus en het leven van Fanta en wat ze dan uiteindelijk, nou ja, of ze wel of niet bij dat circus terecht gaat komen. Maar je hebt er ook een soort magisch realistische saus. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Ja. Maar voor de Atlantiek van Mati Diop uit Senegal, een buurland van Guinea. Mm-hmm. Die heeft allerlei fluorescerende elementen, zeg maar, in die film gedaan. De zee is bij haar ook echt speelt bij haar een grote rol. En die zee geeft ook licht. Iets daarvan zag ik terug in jouw film ook. Hè? Het water dat van de bladeren van de bomen loopt. Het is bijna een soort LSD-trip eigenlijk. Maar komt dat uit die cultuur? Is dat iets wat je wilde laten zien? Van dit hoort echt bij de belevingswereld van die mensen? Of wat, waar ze in geloven? Of wat verbeeldt dat?
1: Nou, niet zozeer denk ik het fluoriserende. Waarom we hiervoor hadden gekozen was wel dat we een stem wilden geven aan het meer spirituele van de Guinese samenleving.
0: Maar waar zit hem dat dan in?
1: Dat zit hem in verhalen, in mythes, in dat er, ja, Mami Wata bijvoorbeeld. Ik denk, Mami Wata is een beetje de inspiratie geweest hiervoor.
0: Mami Wata?
1: Ja, dat is een godin met heel veel feministische krachten. Die je kan
0: is
1: helpen
0: het de watergodin?
1: Bij... Ja, het is de watergodin.
0: Dat is wel een bekend fenomeen inderdaad. Ja. En die speelt een grote rol in de Afrikaanse vertellingen.
1: In veel verschillende vormen, denk ik, over het hele, in ieder geval het West-Afrikaanse continent. Maar in Guinea is dat Mami Wata. En zij is een beetje als inspiratie hiervoor.
0: Mami Wata?
1: Ja, dat is een godin met heel veel feministische krachten. Die je kan
0: is
1: helpen
0: het de watergodin?
1: Bij... Ja, het is de watergodin.
0: Dat is wel een bekend fenomeen inderdaad. En die speelt een grote rol in de Afrikaanse vertellingen.
1: In veel verschillende vormen, denk ik, over het hele, in ieder geval het West-Afrikaanse continent. Maar in Guinea is dat Mami Wata. En zij is een beetje als inspiratie gekomen om Fanta te begeleiden

0: ook mee, hè? Dat ja. ze eigenlijk naar zichzelf, dat ze in stilte ergens zit. Ze wordt gewassen dan door de moeder, meen ik.
1: Ja, dus dat is ook, er zijn heel veel rituelen. En daardoor een beetje die magie van de samenleving, die wel heel levendig is, wou ik vangen in deze lijn. En ook omdat ik heel erg geloof dat ja, de kracht van verbeelding helpt natuurlijk ook heel erg bij het realiseren van je droom.
0: Ja, dus eigenlijk, je laat haar binnenwereld op een bepaalde manier zien.
1: Ja, op een bepaalde manier, ja. En dat is ook weer heel erg was ook heel leuk om dat samen met Fanta te creëren.
0: En ja, gaat het goed met haar? Ja. We gaan natuurlijk niet verklappen hoe je film afloopt. Maar heb je nog contact met haar? Want als je zo'n post met haar hebt samengeleefd.
1: Ja, ik heb ontzettend veel contact met haar. En het gaat goed met haar. Het gaat ook goed met haar moeder. Vorige week belde ze me en zei ze dat Nana was dik geworden. Ja. Ja, en dat was een heel goed teken. En Fanta doet het heel goed op school nu ook. Dat doet ze eigenlijk altijd. Ze is echt heel slim. En ze focust zich nu een beetje op beide. Vooral op school. En dan zegt ze, daarnaast wil ik ook mijn artistieke carrière ontwikkelen. Maar ja, zeker. Ze is ook mee geweest naar Locarno. De wereldpremière van de film was op Locarno. Daar was ze bij. Ze is mee geweest naar de Franse cinema release. We hebben in Frankrijk in de cinema's gedraaid. En naar Zweden naar een filmfestival. Dus Fanta heeft inmiddels al best wel wat gereisd eigenlijk voor haar leeftijd. En ik probeer zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er gebeurt. En zij houdt mij dan op de hoogte van haar leven. Maar...
0: Nou, met dit in ons achterhoofd, deze achtergrondinformatie over Fanta, kunnen we jouw film Fantastiek nog veel beter bekijken, denk ik, Marjolein.
1: Ik hoop het.
0: Ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium vanavond. Fantastiek is dus nu in de bioscoop te zien. En meer informatie over deze film vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en we gaan richting de muziek. Dat is eigenlijk de rest van het uur. Onze bijna vergeten componist van vanavond is meneer Cannabich. Je hoort het goed, maar hem hoor je pas tegen achter. Voor die tijd gaan we een rondje maken langs wat minder vergeten grootheden. Zoals bijvoorbeeld Piotr Iljitsch Tchaikovsky.

Ja, en via de muziek van Salvador Grupio en Piotr Ilyich Tchaikovsky, want die heb je achtereenvolgens beluisterd, gaan wij nu richting Nicola Matthijs. We gaan luisteren naar zijn Ballo dei Bagatellieri.

Dat was, zoals aangekondigd, muziek van Nicola Matteis, gespeeld door Il Pomodoro. En vanuit Italiaanse sferen maken we de oversteek naar Engeland. Naar Edward Elgar, Sospiri.

0: bijna vergeten.
1: Met vanavond een componist met een achternaam. Ja, die doet denken aan, aan onze eigen cannabis. Maar hij heet Cannabich, Johann Christian Cannabich. Door de eeuwen heen weten de mensen hem toch steeds minder te vinden. En zich door hem in een roes te laten brengen. Vinden we zonde, want dit levendige quintet, dat doet toch ook wel wat met een mens.

Dat was het Andantino uit een quintet van de 18e-eeuwse Duitse componist Johann Christian Cannabich. Onze bijna vergeten componist van vandaag. En Camerata Köln voerde het uit. Morgen in Opium een gesprek over Museum Valkhof in Nijmegen. Afgelopen donderdag werd dat na een grondige verbouwing feestelijk heropend door koningin Maxima. En directeur Hedwig Saam gaat ons alles vertellen over de nieuwe opzet. Maar eerst het avondconcert, zometeen om 8 uur. Vanavond gepresenteerd door Wouter Plezier. Ik wens je nog een heel fijne avond. En wij gaan eruit met muziek van Jozef Soek. Tot morgen. Doei.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ster. Een antiek verzamelaar, een muzikant en een man met een droom. In het door oorlog verwoeste Mosul bouwen zij samen hun stad opnieuw op. Met cultuur, muziek en herinneringen. De Leeuwen bij de Tigris. Een documentaire over veerkracht en hoop. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:30, NTR, NPO 2.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: In het voetbal zijn er momenten...
12: Bergkamp 2-1!
11: ...die impact maken.
13: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat in! Weghorst.
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat dat haar schuld was. Waarom ze het heeft gedaan is onduidelijk. Het OM verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zoals bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer en ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Muziekreizen van IC Productions. Voor liefhebbers van klassieke muziek. Bezoek de mooiste concerten, snuif cultuur op in historische steden en geniet van een prachtig privéconcert. U bent in fijn gezelschap. Kijk op icproductions.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Voor een echt bijzondere muziekreis. icproductions.nl.
7: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plaisier.

straks helemaal deze kantate van Johann Christoph Bach. Kantate Die Furcht des Herren. Uitgevoerd door het Freiburger Barokconsort en Vox Luminis onder leiding van Lionel Munier in de Wigmore Hall in Londen, 19 januari jongstleden. Johann Christoph Bach, de oud-oom van Johann Sebastian Bach, werd als der große und ausdrukkende componist vermeld in een genealogie van de Bach-familie. En dan ook werken van Johann Sebastian en van Heinrich Schütz, later vanavond. Maar eerst het festival dat in Amersfoort plaatsvond het weekend van 7 tot en met 10 mei jongstleden, het Arte Musica Amersfoort Festival 2026. En op 9 mei klonk kamermuziek in de Elleboogkerk, een concert rondom klarinetist Julien Hervé met werken van onder meer Mozart en Tchaikovsky. Begon met het geliefde klarinetquintet van Mozart. Mozart die kennis maakte met de klarinet toen hij eind jaren 1780 in Mannheim was. De keurvorst van die Duitse stadstaat was een groot muziekliefhebber en in zijn hoforkest speelden de beste instrumentalisten van Europa. Bovendien had het orkest waarschijnlijk als eerste in Europa klarinetten. En die werden bespeeld door de gebroeders Johann en Anton Stadler, beide virtuozen op hun instrument. Toen Wolfgang Amadeus een paar jaar later met zijn kerstverse vrouw Constance in Wenen woonde, kwam hij daar Anton Stadler weer tegen. De klarinetist, inmiddels gepromoveerd tot lid van het Keizerlijke Hoforkest, was altijd bezig met het verbeteren van zijn instrument. Hij bouwde de vroege klarinet, de chalumeau, uit tot een instrument dat veel weg heeft van de tegenwoordige, veelgebruikte A-klarinet. En voor dit instrument componeerde Mozart zijn klarinetquintet in A groot en ook het klarinetconcert. Het quintet ontstond in september 1789, werd voor het eerst uitgevoerd tijdens een kerstconcert op 22 december van datzelfde jaar. De vloeiende zangerigheid van het werk is in verband gebracht met Mozarts opera Così fan tutte, waar hij in diezelfde periode aan werkte. Julien Hervé, klarinet, Tosca Opdam en Asi Matatias, viool, Ori Kam, altviool en Inbal Segev, cello in het klarinetquintet van Mozart.

Applaus in de Elleboogkerk in Amersfoort, 9 mei jongstleden. Op het Arte Musica Amersfoort Festival. Het concert begon met het klarinetquintet van Mozart. Julien Hervé, klarinet, Tosca Opdam. En Asi Matatias, viool. Orikam, altviool. En Inbal Segev, cello. Ook een nieuw werk was tijdens het festival in de Elleboogkerk te zien. Ook een kunstinstallatie, Echo, van Steven Dien. 5 kleurrijke ladders die hangend uit het plafond lijken neer te dalen. De concerten in de kerk gingen een directe dialoog aan met die installatie, zonder die overigens letterlijk te willen illustreren. En het nieuwe werk Ascension van de Amerikaanse componist Todd Mason was daarvan een heel mooi voorbeeld. Het stuk werd in wereldpremière gebracht door klarinetist Julien Hervé en pianist Victor Stanislavski. Ascension van Todd Mason.

Ascension van Todd Mason door Julien Hervé, klarinet, en Victor Stanislavski, piano, in de Elleboogkerk in Amersfoort. 9 mei jongstleden op het festival Arte Musica Amersfoort 2026. Ook nog het pianotrio Opus 50 van Tchaikovsky. En had Ludwig van Beethoven met zijn Geistertrio de grenzen van de kamermuziek al behoorlijk opgerekt. Tchaikovsky deed er met zijn pianotrio nog een flinke schep bovenop. Hij typeerde zijn pianotrio als een compositie voor orkest, maar gezet voor 3 solo-instrumenten. Het stuk ontstond in opdracht van zijn weldoenster, Nadezhda von Meck, en Tchaikovsky had er eerst geen zin in. Maar nog geen jaar later, in 1881, schreef hij haar: ondanks mijn antipathie voor de combinatie ben ik aan het avontuur begonnen. En ik zal proberen alle hindernissen te overwinnen. De aanleiding dat Tchaikovsky zich toch ertoe zette was het overlijden van zijn vriend en mentor Nikolai Rubinstein, aan wie hij het werk ook opdroeg. Ter herinnering aan een groot kunstenaar, schreef Tchaikovsky boven de partituur. Het trio duurt ongeveer 50 minuten en bestaat uit 2 delen. Het tweede deel is een thema met 12 variaties. Assi Matatias viool inbal, Segev cello en Nino Kvitatse piano in het pianotrio Opus 50 van Piotr Ilyich Tchaikovsky.

0: Applaus voor Asi Matatathias. Viool, Inbal Segev, cello en Nino Vetatse piano. Samen voerden ze het pianotrio opus 50 in A-klein uit van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En dat deden ze op 9 mei jongstleden in de Elleboogkerk in Amersfoort. Op het Arte Musica Festival Amersfoort 2026.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, het concert van het Freiburger Barok Consort met Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. 19 januari jongstleden in de Wigmore Hall in Londen. Werken van de Bach-familie en van Heinrich Schütz. Begon met de sonata A Cinque van een zekere Heinrich Bach. Nou, een zekere. Dat was de oud-oom van Johann Sebastian Bach. Heinrich was organist in de Hoofdkerk in Arnstad. En hij was een van de talloze leden van de Bach-familie die in de regio Thüringen actief waren als organist of als muzikus. En zijn sonata A Cinque is een kort stuk voor 5 instrumenten dat door de stadsmuzikanten in de kerk of misschien ook in de buitenlucht zou kunnen zijn uitgevoerd tijdens een lokaal evenement. Aansluitend daarop klonk de kantate Die Furcht des Herren van Johann Christoph Bach. En dat was de belangrijkste componist in de familie Bach voor de grote Johann Sebastian. Johann Christoph Bach dus. Hij werd in 1642 geboren in Arnstad, zoon van de plaatselijke hoofdorganist Heinrich Bach. Dus we horen zo meteen eerst de vader en dan de zoon. En hij promoveerde naar Eisenach. Hij werd daar stadsorganist aan de Sankt Georgskirche en organist en klavicinist aan de hertogelijke hofkapel. Johann Christoph Bach was een oud-oom van Johann Sebastian en ook de oom van Maria Barbara Bach, het nichtje en de eerste vrouw van Johann Sebastian. In de kringen van de Bach-familie gold Johann Christoph als der große und ausdrukkende componist. Johann Sebastian voerde in Leipzig verschillende vocale werken van zijn oud-oom uit, die hij als einen profonden componisten prees. Van hem de kantate Die Furcht des Herren en daarvoor dus die sonata A Cinque van Heinrich Bach. Door het Freiburger Barok Consort en Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier.

de kantate Die Furcht des Herren van Johann Christoph Bach. En daarvoor de sonate A Cinque van Heinrich Bach. Vader en zoon, twee Bachen. En Johann Christoph Bach, de oud-oom van Johann Sebastian Bach. De profunden componisten, in de woorden van Johann Sebastian Bach. Op het concert door het Freiburger Barokconcert en Vox Luminis onder leiding van Lionel Munier in de Wigmore Hall in Londen, 19 januari jongstleden. Met ook Siehe wie fein und lieblich ist's van Heinrich Schütz, een zetting van Psalm 133. En die werd gecomponeerd voor de bruiloft van de broer van Heinrich Schütz, zijn vriendelijke en geliefde broer, zoals genoteerd staat op de partituur, Georg Schütz. En dat was op 9 augustus 1619 in Leipzig. Siehe wie fein und lieblich ist's.

Siehe, wie fein und lieblich ist's von Heinrich Schütz. Door het Freiburger Barokconcert en Vox Lupinus onder leiding van Lionel Meunier. In de Wigmore Hall in Londen, 19 januari jongstleden, waar ook de kantate Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach klonk. Ik zei het al, hij was de belangrijkste componist van de familie Bach voor de grote Johann Sebastian. En zijn bruiloftskantate Meine Freundin, du bist schön is echt een meesterwerk. Johann Christoph schreef het stuk waarschijnlijk voor het huwelijk in 1679 van een neef uit Arnstadt met dezelfde naam. De kantate is geschreven voor een uitgebreide bezetting van 4 solostemmen, een 4-stemmig koor, soloviool, 3 altviolen en continuo. En de tekst is ontleend aan het Hooglied. Qua omvang en ambitie laat de kantate de toen gebruikelijke, beknopte en eenvoudige bruiloftsmuziek ver achter zich. Het hoogtepunt is de centrale aria voor sopraan, die als een chaconne van 66 variaties gecomponeerd is en opvalt door ook een hele virtuose vioolpartij. De kantate Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach, het Freiburger Barokconcert en Vox Lupinus onder leiding van Lionel Meunier.

enthousiast applaus in de Wigmore Hall in Londen, 19 januari jongstleden. Waar het concert door het Freiburger Barokconsort en Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier besloot met de kantate Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach, de oud-oom van Johann Sebastian Bach en einen profonden componisten. In de woorden van weer Johann Sebastian. Bijna het einde van het avondconcert op NPO Klassiek, maar zeker blijven luisteren, want straks is het weer tijd voor niet vrije geluiden, maar Passaggio Late Night met Annemaartje Lemerijs vanavond. En tot die tijd nog enkele minuten van de mysticus George Crumb, de grote Amerikaanse componist. 11 Echoes.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Waarschijnlijk verwachtte je Pieter hier, maar het fijne aan met z'n drieën werken is dat we met elkaar mee kunnen bewegen waar nodig. En deze week kwam het beter uit dat ik hier op de maandag zit. En mocht je je nou met smart verheugen op Pieters poezenfeuilleton, vaste prik op de maandag, niet getreurd. Hij heeft me gevraagd de honneurs waar te nemen vanavond, dus je krijgt gewoon een stukje uit het dagboek van een poes, zo tegen middernacht. En op deze ogenschijnlijk doodgewone maandag gaan wij de naam van deze dag eens even goed eer aandoen door een avondje te luisteren naar muziek over het bovenaardse. De sterren, de maan, de planeten, gewichtsloosheid, het licht en meer van dat soort zaken. Een fascinatie voor velen natuurlijk, dus ik maak me zeker niet de illusie dat ik denk origineel te zijn als ik zeg dat ik van jongs af aan al graag naar de sterren kijk. Maar het blijft toch prachtig en magisch. En elk jaar in augustus hebben we vanaf het westelijk halfrond mooi zicht op de jaarlijkse Perseïde-regen, de vallende sterrenregen. Dit jaar zal het hoogtepunt te zien zijn in de nacht van 12 op 13 augustus. En ik zorg dan elk jaar dat ik in de Achterhoek ben op een boerderij met heel weinig lichtvervuiling, dus meestal buitengewoon goed zicht op vallende sterren. En bij goed weer leggen we dan luchtbedjes buiten en val je in slaap bij het tellen van de vallende sterren in plaats van de schaapjes. Ik geloof dat mijn record 80 vallende sterren op één avond was. Je weet op een gegeven moment van gekkigheid niet meer wat je moet wensen. En dat is dan toch ook wel zo'n buitengewoon comfortabel gevoel dat het extra lekker slaapt. Overigens heb ik persoonlijk dan weer niet echt de drang om de ruimte in te gaan. Laat mij er maar vanaf beneden naar kijken. En naar luisteren natuurlijk, want het is voor veel componisten een grote inspiratiebron. Dus we beginnen gelijk goed. Mercurius uit The Planets van Gustav Holst. Met een speciale introductie van kosmische ruis en, ja, ik vind het een beetje viezig klinken, maar zonnewind. En een speciale outro met een stukje Tierkreis, de dierenriem van Karlheinz Stockhausen.

Het derde deel uit The Planets van Gustav Holst, Mercury, The Winged Messenger, London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis. En voorafgaand aan Mercury hoorde je kosmische ruis en aansluitend een stukje uit Tierkreis, de vissen om precies te zijn, van Karlheinz Stockhausen. Bijzondere componist die Stockhausen, hij begon allerlei studies en deed in 1950 uiteindelijk op 22-jarige leeftijd auditie voor de compositieopleiding aan het Conservatorium van Keulen. Daar zat als docent toen Frank Martin en die nam hem aan. En het jaar daarvoor had Stockhausen voor het eerst muziek van Schönberg gehoord. Die was voor die tijd verboden in Duitsland, maar die had Stockhausen enorm geïnspireerd. En Stockhausen leidde later op zijn beurt weer een hele generatie componisten op en was ook een groots denker, vrij letterlijk, want hij schreef bijvoorbeeld een opera die 29 uur duurt en waarin een strijkkwartet elk vanuit een eigen helikopter moet spelen. Licht heet die opera. Fascinerend. Goed, van de planeten- en dierenriem gaan we naar de maan. Grandmother Moon van Eleanor Daly.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en alle prachtige muziek van vanavond is uitgezocht door samensteller Teun Faber, die ook die mooie ruimteruis en dat stukje Stokhuizen voor ons in elkaar heeft geknutseld. Maar in de Vrijplaat mag ik een eigen favoriet kiezen. En in deze Hemellichamen-uitzending ben ik natuurlijk ook in mijn ster gerelateerde lievelingsmuziek gaan grasduinen. En zo kwam ik bij Satellites van Garth Knox. En wel in een uitvoering van het Ragazze Quartet. En Garth Knox is een Ierse componist en altviolist. En hij beheerst het schrijven voor strijkinstrumenten echt als geen ander. Ook als mijn compositiestudenten moeten leren voor strijkerschrijven, verwijs ik ze altijd als eerst naar de muziek van Garth Knox. Zowel zijn prachtige altviool solo's, viola spaces, als dit Satellites dat hij ooit schreef voor het Kronos Quartet. Maar ik ken het vooral in deze uitvoering door het Ragazze Quartet. En de leukste uitvoering die ik live heb gehoord was bij een concert waar het Ragazze Quartet ook nieuwe werken speelde van hele jonge componisten. En dan heb ik het echt over componisten tussen de 8 en 18 jaar oud. Dus die hele zaal zat vol met gezinnen, met jonge kinderen. En dan speelden ze die wereldpremières en Satellites. Iedereen luisterde ademloos naar deze muziek.

Het eerste deel uit Satellites, een strijkkwartet van Garth Knox. En dit deel heet Geostationary. Ik vertelde al dat ik dit hoorde in een concert waar heel veel kinderen in de zaal zaten. En in het tweede deel van dit strijkkwartet, dat heet Spectral Sunrise, gaat het over de hoeveelheid zonsopkomsten die je ziet als je de ruimte inreist. Ik snap niet zo goed hoe dat werkt, maar snelheid, afstand, geen idee. Je ziet meerdere zonsopkomsten. Die hoor je ook heel goed in dat deel. En alle kinderen in de zaal zaten echt mee te tellen hoeveel muzikale zonsopkomsten ze hoorden in die muziek. En dat was zo ontzettend lief en aandoenlijk en mooi en betrokken om te zien. Goed, we gaan naar een muzikale verklanking van de sterren luisteren. Ave Maristella, gegroet sterren der zee. Zoals de sterren vroeger de zeelieden veilig naar de haven navigeerden, zo wordt Maria in het christendom gezien als een gids die gelovigen door de storm van het leven leidt. Monteverdi.

Ave Maris Stella uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Je hoorde Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Een hymne voor 8 stemmen was dit. Gegroet ster van de zee, zorgzame moeder van God, de heilige maagd, gelukkige poort naar de hemel. Prachtige 17e eeuwse muziek. En nu gaan we iets doen dat ik een beetje spannend vind. We gaan naar het heden. Dat vind ik niet spannend. Integendeel, daar voel ik me als een vis in het water. Maar ik noemde net al even muzieksamensteller Teun. En die heeft nu een stuk in het draaiboek gezet met een voor mij wel heel bekende componist. Namelijk ikzelf. En nu heb ik ooit gezworen dat ik nooit muziek van mezelf zou draaien. Maar ik mag van Teun nadrukkelijk zeggen dat hij het zo heeft samengesteld. En dat ik slechts gedwee mijn draaiboek voordraag zoals van mij verwacht wordt. Nee, dat is flauw. Maar goed, ik ga gewoon even kijken hoe het voelt. Ik draai het eerste deel van Lumen. Dat gaat over zonlicht. En tijdens het schrijven zag ik constant de schaduwen van de blaadjes van de boom voor mijn raam ronddansen in dat zonlicht. En dat werd bijna onbewust de beweging van het stuk. Overigens schreef ik dit stuk in opdracht van Mallet Collective, die je zo ook hoort. En zij vroegen me een stuk te schrijven dat geïnspireerd was op een klaverkissensymbolconcert van Bach. Dus ook de zon onder de componisten kun je hierin terug horen. Vorige week kwam er een nieuwe opname online. Je hoort de 6 marimbisten van Mallet Collective met deel 1 van Lumen.

0: Je hoorde de zes marimbisten van Mallet Collective. En dit was een opname van de première in 2020. Gemaakt door NPO Klassiek. Want die première vond plaats op het moment dat er absoluut geen publiek welkom was in de concertzalen. Dus extra fijn dat deze zender daar wel bij kon zijn. En dit stuk is geschreven door, ja, ik moet het toch zeggen, Annemaartje Lemerijs. Ikzelf. Blijf toch een klein beetje gek hoor.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde.
0: Vandaag een brief van een componist die ook van sterren hield. Hij schrijft een brief aan sterdirigent Leopold Stokowski. En je hoort zijn As Tres Marias, een stuk naar drie van de sterren uit het sterrenbeeld Orion. ...16 juli 1940, Rio de Janeiro. Beste meneer Stokowski, ik ontving uw brief op de derde en heb me gehaast u terug te schrijven en u te vertellen hoezeer ik verheugd was te horen dat u naar Brazilië zult komen. Ik ben zeer enthousiast over uw plan voor een folkloristische uitwisseling tussen de Amerikaanse naties door het maken van opnames. U kunt op mijn deelname rekenen. Ik zal alles doen wat u nodig heeft en het vertrouwen dat u in mij gesteld heeft niet teleurstellen. Ik stuur u hierbij een voorstel voor de opname door populaire zangers uit Brazilië die een beetje uit de buurt van de hoofdstad komen. Ze kunnen plaatselijke klederdracht dragen als er ook gefilmd zou worden. Om alles in werking te zetten zou ik het volgende nodig hebben. 1. Uw toestemming voor het door mij voorgestelde plan. 2. Een garantstelling van $500 voor het algemeen uitgeven en voor de muzici met wie we planningen moeten maken, wat altijd een uitdaging is. 3. De kopieën van alle opnamen moeten in Rio blijven, ook de opnamen die gemaakt zijn in de Amerikaanse staten. En wat betreft het artistieke gedeelte met uw geweldige orkest van jonge Amerikanen, wil ik u graag nog vriendelijk aan herinneren dat ze hier het grootste publiek zullen bereiken door nieuwe muziek te spelen. En ik stel voor in elk concert 1 Braziliaanse en 1 Amerikaanse componist te laten horen. Net als u ben ik zeer geïnteresseerd in de uitwisseling tussen onze continenten. In afwachting van uw snelle reactie, Heitor Villa-Lobos.

als Tres Marias van Heitor Villa-Lobos, gespeeld door Marc-André Amelin. En dit stuk schreef Villa-Lobos naar de drie sterren uit Orion. En van Villa-Lobos sterren gaan we naar de belangrijkste ster voor ons aardbewoners, de zon. Dit is Zonnenaufgang van Joseph Haydn.

0: Het eerste deel, het Allegro con spirito uit strijkkwartet opus 76 nummer 4 in Bes-groot van Joseph Haydn. En dit deel heet de Zonnenaufgang, gespeeld door het Matangi-kwartet.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is maandag 8 juni, 18 minuten over 11. En speciaal voor vandaag heb ik eens een keer wel opgezocht hoe laat de zon is ondergegaan. Dat was om 21 uur 56. Maar ik hecht inmiddels ook te veel aan mijn triviale feitjes, dus die krijg je ook nog van me. Het is vandaag precies 243 jaar geleden dat vulkaan Laki op IJsland begon aan een uitbarsting die 8 maanden zou duren, meer dan 9000 levens kostte en een 8-jarige hongersnood veroorzaakte. En dit is Erik Vloeimans met Orbit.

Orbit van Erik Vloeimans. En je hoorde Erik zelf op de trompet en Juan Pablo Dobal op piano. En ik hoorde Erik afgelopen zondag te gast in Panorama Zondag. Dat was een erg leuk gesprek met mooie muziek. Ik zat lekker in de auto en hij zei een paar dingen die me echt aan het denken zetten. Zowel over de muzieksector als over de muziek zelf. Dus dat is echt leuk om terug te luisteren als je het nog niet gehoord had. En dit stuk, Orbit, past prachtig in ons hemellichamenthema. Want een orbit is een baan rond een hemellichaam. En meer ga ik daar niet over zeggen, want het gaat mijn pet ver te boven. Dus voordat ik mezelf klemklets, snel naar de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week het album Music for Piano Solo. Met dus ja, piano solo muziek van Jan Vriend. En zijn muziek wordt gespeeld door Ralf van Raad, Apollon Kalamenios en Elisabeth Co. En collega Karel den Hertog ging erover in gesprek met componist Jan Vriend.

CD met mijn pianomuziek is tot stand gekomen na een concert dat we gaven in het muziekgebouw in Amsterdam in november 2023. Dat was ter gelegenheid van mijn 85ste verjaardag. En ik speelde zelf de preludes en fugas, of de preludes into fugues, waarover later. Siewert Verster, die het label Attacca runt, die wilde ze verschrikkelijk graag op cd zetten. En er was ook een zekere Frits Zwart van het Nederlands Muziekinstituut die onmiddellijk naar Siewert kwam en zei: wij willen graag bijdragen aan het tot stand komen van die cd. En vooral omdat de componist de Preludes into Fugues zelf speelt, is het een leuk idee om dat te doen. En toen was er dus ruimte over op de cd om nog een ander pianowerk van mij erop te zetten. Dat werd Liebesträume, de 6 Liebesträume, die ook aan Ralf zijn opgedragen. En hij speelt ze dus in samenwerking met 2 van zijn leerlingen. 1 uit Griekenland en de andere uit Korea, geloof ik. In ieder geval, dat is dus nu een productie geworden van 3 generaties pianisten. De leerlingen van Ralf zelf en dan ik als componist.

Je hoorde twee stukken van Jan Vriend. De eerste gespeeld door Elisabeth Coe. En de tweede door Jan Vriend zelf. En daarin hoorde je al die leuke referenties naar andere preludes. Ik herkende duidelijk de eerste prelude uit het eerste preludeboek van Debussy, Danseuse de Delft. En morgen hoor je meer van deze cd, Music for Piano Solo. Want dit album is onze Hollandse nieuwe deze week. We gaan terug ons sterrenstelsel in. En daar zweven we gewichtsloos heen met dit Helium Life Jacket van Mad Kid.

Helium Life Jacket van Mad Kids. En je hoorde Elsa Bradley en Kaylee Yu op vibrafoon en Voices 8 zong. Pieter leest op maandag altijd een stukje voor uit Dagboek van een Poes van Remco Kampert. En ik heb geen verhaaltje over een ruimtekat gevonden, maar de maandagse traditie houden we graag in stand. Dus vandaag neem ik je mee in het leven van de poes door de pen van Kampert. Als een schicht schiet ik door de gang, rakelings langs de benen van Rock, die zich een hoedje schrikt. Ze roept me een scheldwoord na dat ik hier niet zal herhalen, maar het telt twee lettergrepen die beide met een K beginnen. Ik heb geen tijd om erbij stil te staan. Door een onbekende kracht bezeten moet ik verder. Met opgezet haar bolder ik de trap af, glijd beneden uit op de marmeren vloer van de hal, ren de trap weer op en stuif de woonkamer in, waar ik mijn weg omhoog klauw de gordijnen in. Daar laat ik me halverwege weer uitvallen en ik begin een hindernisrace via stoelleuningen, zitbankruggen en bijzettafeltjes. Achter me klinkt het geluid van vallende voorwerpen. Dan heb ik opeens genoeg van mijn geren en gedraaf en plof neer onder de piano. Nog net voor ik in slaap val hoor ik de stemmen van Rock en Bril. Ze heeft de kolder in haar kop, zegt Rock. Het gaat stormen, zegt Bril. Dat voelen die dieren aan. Bril denkt dat ik een barometer ben. Ik weet niet wat me op zulke momenten bezielt. Is het een hogere macht, hond, of een lagere, de antihond? In elk geval is het groter dan ik. Mijn hart bonkt, mijn geest is leeg. Ik ben een en al spier en snelheid.

Een stukje dagboek van een poes, muzikaal onderstreept door Kitten on the Keys van Zes Confrey, gespeeld door Egeri Anjaparitse. En zo op de valreep van deze maandag 8 juni gaan we toch ook nog even naar een iets minder concreet hemellichaam luisteren. Of althans, dat is ook maar hoe je het bekijkt. De engel. Componist zijn gaat over het delen van vreugde, zei Pieterus Vasks. De wereld moet in evenwicht gehouden worden, zodat we niet allemaal in de afgrond vallen. En dat doet hij in zijn Eenzame Engel, waarin de viool als een engel over de aarde waakt.

De eenzame engel voor viool en strijkorkest van Peter Rysvasks. Je hoorde Daniel Roland op de viool en het Stift Festival Orkest onder leiding van Thomas Carroll. We begonnen deze bovenaardse avond met een deeltje uit de Tierkreis van Karlheinz Stockhausen. En daar sluiten we ook weer mee af. Nog altijd niet met het sterrenbeeld waarin we ons nu bevinden, maar dat geeft niet. Het wordt vanzelf september. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker. Of waakzacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Dan heb je vrijdag en zaterdag bijvoorbeeld op de mooiste orgels zitten spelen. Dan kom ik zondags morgens hier en dan denk ik, wauw, ben ik thuis.
2: Kerkmuzikus zijn is meer dan alleen een stukje tussendoor spelen.
3: Het leuke van katelmijn spelen is, je moet doorgaan. Je kan niet stoppen.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
8: In het voetbal zijn er momenten...
9: Bergkamp 2-1!
8: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
8: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
9: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
8: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Pianosensatie Nicolai Meeuwse speelt Beethovens geweldige derde pianoconcert met het Nederlands Philharmonisch. Van 13 tot en met 16 juni in Amsterdam en Utrecht. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 9 juni, Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door keeper Mark Vlekke. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.